0: 6 uur Goedemorgen Nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, de Rode Duivels verliest van Frankrijk in de Nations League.
1: Ja, met 0-1 een doelpunt in de 88ste minuut van de ingevallen Michael Olise. Een pure klasseflits van de Fransman. Maar de Rode Duivels speelden een sterke wedstrijd en voetbalden fris en aanvallend. Met uitblinkers Romeo Lavia, die debuteerde, en opnieuw Mika Gods. Dat zag ook bondscoach Mark van Bommel, die hoopvol uitkijkt naar de volgende wedstrijd van de Duivels. Dat ze nu vrijdag tegen Turkije in het Koning Boudewijn Stadion. En volgende week maandag opnieuw tegen Frankrijk in de stand van League Avond. De Nations League, staan de Rode Duivels gewoon tweede met 3-6. Dat is mooi. Een gemiddeld Vlaams gezin gooit jaarlijks bijna 70 kilogram ongebruikt eten in de vuilbak. Dat zijn 3 volle winkelkarren, goed voor bijna €400. Blijkt uit nieuwe cijfers van OVAN, dat is de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij. En om de Vlaming bewuster te maken van dat zomaar weggooien, komt er een sensibiliseringscampagne. Want je kent het wel, als je gaat winkelen, je hebt honger, weinig tijd, met je hoofd ergens anders. Of de kinderen leggen zelf iets extra's in de winkelkar. Dat verdwijnt dan in de frigo of de voorraadkast en daar blijft het liggen tot de houdbaarheidsdatum voorbij is. En dat moet veranderen, zegt OVAM. En in de Spaanse hoofdstad Madrid mag de vrouw van 87, die vorige week uit haar huis was gezet, er voorlopig toch blijven wonen. Dat besliste haar verhuurder na een gesprek met haar. De vrouw moest na meer dan 70 jaar het huis verlaten, omdat ze de fors verhoogde huur niet meer kon betalen. En dat veroorzaakte een storm van protest in Spanje. En de vrouw groeide uit tot het symbool van de Spaanse wooncrisis. Tienduizenden mensen protesteerden ook afgelopen weekend op straat en eisten dat de regering de huurders beter beschermt.
2: Nostalgie weer.
1: De zon die breekt snel door vanmorgen. Het is nu nog een beetje donker en we genieten van een warme herfstdag vandaag. 25 graden aan zee, plaatselijk 29 graden. Ook morgen blijft het zonnig. Pas in de vooravond neemt de wolking toe vanuit het westen en vallen enkele buien, maximaal van 22 tot 28 graden. En donderdag droog met opklaringen. Enkel in de Ardennen regent het wat. 22 graden donderdag. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
3: Sander en Veronique.
0: Al trappelend van energie staan we klaar om uit de startbokken te schieten. Met Clouseau en Starship, we built this city. Heel erg goedemorgen en fijn dat je weer bij bent. Welkom bij Nostalgie. We are music. Ook al begonnen aan je dag, laat rust van je horen in de Nostalgie-app.

0: vandaag begint de voorverkoop, denk ik, hè? Voor Clouseau in het Koning Boudewijn Stadion op 4 augustus. Deze klinkt dan ongetwijfeld ook door de boxen.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, alweer dinsdag vandaag. Welkom bij Nostalgie. We zijn bijna aan het einde van de maand, is Sander?
0: Ja, 29 september vandaag. Ja. Dat betekent dat we bijna oktober induiken. En dan zou je normaal de herfst verwachten, maar het is echt de zon.
2: Het is leuk, hè.
0: Ik vind de herfst leuk, dus...
2: Ah, Mia. Hoe langer dat we zon hebben, hoe beter, vind ik.
0: Ja, de zon...
2: Die winter duurt te lang.
0: Ja, die zon, dat snap ik wel. Maar ik kijk al uit naar de herfstkleuren. De kleuren van de bomen en zo.
2: Ja, dat is dan ook het enige leuke aan heel...
0: Ja, ben jij goed uitgerust? Heb jij goed geslapen?
2: Ja, en wel. Ik was sinds 2 dagen een beetje koortig en het zit er nog altijd een klein beetje in. Dus ik ben al zo hele tijd thee aan het drinken, maar het gaat niet goed.
0: Ja, de thee met honing wel, hè?
2: Ja, veel honing en veel citroen.
0: En hoeveel honing is dat dan per tas thee? Is dat dan 1 lepeltje?
2: Ik heb mijn grote bidon, hè, ja. En die vul ik dan met thee. Dus dat zijn toch wel volledige scheppen honing die erin gaan.
0: Heel goed voor het stemmetje.
2: En heel veel citroen.
0: Natuurlijk.
2: Maar in onze club zijn ze ook al goed wakker en gezond en wel.
0: Ja, Freya uit Nadizelen laat weten dat hij geboekt heeft voor Clouseau. Hij gaat zeker voor die oude nummers als Louise die je net hoorde. Frank uit Malle die is onderweg naar Lunen om te gaan lossen met de camion, denk ik. Bart uit Wilrijk is er ook bij. Goedemorgen stuurt hij. Ook Carol die stuurt goedemorgen, vriendjes van de radio. Sta op met een lach, een fijne dinsdag. Frederik uit Berlaar is ook al aan haar werkdag begonnen. En Tom uit Belzele die stuurt goedemorgen Sander en de immer ravissante Veronique de Kok. We zijn weer aan het werk in de haven van Antwerpen op kaai 1227. En voilà, zo kennen we iedereen die in ons ochtendclubje zit. Ben jij ook al begonnen aan je dag? Laat gerust van je horen, hoor, in die Nostalgie-app. En ondertussen gaan we naar een nummer dat een tijd geleden nog een campagne was op de weg, hè. Je moest deze afstand houden, weet je dat nog? Een refrein lang, last night, a DJ saved my life. Dat moet je kunnen zingen tussen 2 auto's die passeerden op de snelweg. Ik ga die borden nooit vergeten. Eentje uit 1983. Heel erg goedemorgen. Dit is In Diep. Welkom bij Nostalgie.

0: problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble, just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Voilà, toilet is al doorgespoeld voor het ochtendplasje van In Deep. Last night a DJ saved my life. Stevige straal wel. Alright. Share met If I Could Turn Back Time en ook George Ezra staan op jou te wachten.
2: Zeg, wat ik nog wou vragen.
3: Ja, we gaan weer een vraag trekken. Hè. Allee, trekken of draaien uit onze chickenbak. Er zitten heel veel bolletjes in met vragen die jij ook hebt doorgestuurd.
1: Ja,
3: hè?
1: Want ook die levensvragen kunnen van jou komen. Wat doe je? Heel simpel, je stuurt een berichtje in de nostalgie-app met een levensvraag of een...
3: Nou, iets dat ze van ons willen weten.
1: Ja, iets dat je afvraagt. Een vraag die jij misschien op elk familiefeest stelt, ik weet niet. Laat het even weten en dan steken wij dat hier in de chicken ballenbak. Veronique, draai je maar.
3: En ik zet een bak al wat dichter.
1: Er zijn ook mooie oranje balletjes trouwens. Heel mooi, hè?
3: Ik heb er hier eentje.
1: Ja.
3: Oké. De vraag van de dag. Welke dag uit je leven wil je toch nog eens herbeleven? Welke dag was zo leuk dat je het nog eens zou willen doen?
1: Ah, ja.
3: Ik heb ook wel een vermoeden zo. Ja.
1: Je hoort het zo meteen. Welke dag zou jij ooit nog willen herbeleven? Laat het ook even weten in de nostalgie app. En dan kom je zo meteen te weten waar Veronique de Kok haar tijdsmachine naartoe brengt.
4: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en alsjeblieft. Horta, compleet zot van tuin en dier. Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
5: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
4: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Ja, dat was de deur.
5: Ja.
6: En wat nu?
5: Ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Het zijn Amazon Prime deeldagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
11: Elke wonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's van der Bouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Van der Bouwheden. Op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
12: Goedemorgen, Chris Wouters van Clouseau hier. En als ik zelf een Nobelprijs voor ochtendshow mocht uitreiken, dan gaf ik hem aan Veronique.
13: En aan Sander.
12: Maar toch vooral aan Veronique.

0: George Ezra met Shotgun. Zometeen een portie Rod Stewart. Baby Jane, die staat te volgen daar in het AFAS. In de AFAS-dome is dat tegenwoordig.
1: AFAS-dome. Ja, ja. Sportpaleis mogen we niet meer
0: ik
1: zeggen.
0: Ik wil altijd nog sportpaleis.
1: Ja, bij mij ook.
2: Zeg, wat ik nog wou vragen.
1: Welke dag uit je leven wil jij nog eens herbeleven? Ik vond dat wel een hele filosofische vraag, maar wel heel benieuwd naar je antwoorden.
0: Nancy uit Capelle, die wil graag de geboorte van haar kinderen herbeleven.
1: Voilà, herkenbaar.
0: Die van mijn dochter was een spoedkeizersnede na al een volledige dag rugwegen en de gewone wegen. Oh. Die van mijn zoon was ook weer een keizersnede. Een gewone bevalling zou ik wel leuk gevonden hebben. De beleving daarvan is anders en ik denk nog wel wat intenser.
1: Wel, ja.
0: Ja. Erwin, die wil graag zijn trouwdag herbeleven. Volgende week 33 jaar met zijn lief vrouwtje.
1: Wow.
0: Chris uit Deurne, die zal dan weer een parachutesprong willen opnieuw doen. Ze heeft dat vorig jaar gedaan.
1: Nia. Eén keer, het is goed geweest.
0: En wel, Chris uit Deurne heeft dat vorig jaar gedaan, een parachutesprong. Oh. En zal dat wel opnieuw willen doen.
1: Allee, jong.
0: En Frey uit Dadizelen, die zegt dan weer, ja, de geboorte van mijn dochtertje Lotte op 3 maart 2007. Die zou ik wel eens willen herbeleven.
1: Oké, Sander, welke dag zou jij nog eens willen herbeleven? Je bent nog heel jong, ik weet dat je hebt nog niks beleefd, maar...
0: Ik heb nog even tijd nodig, dus ik zou graag bij jou willen beginnen. Ik heb een vermoeden, denk ik. Ik denk in 1995, toen je Miss België werd, dat je dat nog eens zou willen doen?
1: Nee, toch niet.
0: Nee. De geboorte van je kinderen dan?
1: En wel, de geboorte van de oudste. Want die heeft mij eigenlijk een mama gemaakt. En
0: Sebastien is dat.
1: Ja, van Sebastien, die is nu 21. Ik zou dat nog eens wel terug willen herbeleven. Want nu natuurlijk weet je wat er allemaal komt en hoe het allemaal werkt en hoe het allemaal gaat. Maar op dat moment is alles zo nieuw en dan leef je in een waas op die befaamde roze wolk. Ik zou dat nog eens terug willen beleven. Ja,
0: dat snap ik wel ergens.
1: Ja.
0: Bij mij is het, je zegt het, die grote mijlpalen, zo'n ouderschap, trouwen, nog niet gehad in mijn leven. Dus bij mij is het een beetje anders. Ik heb één herinnering uit mijn jeugd. Dus mijn vroegste herinnering, je kent dat
1: wel.
0: Mijn oma, ik heb die niet lang gekend, die is overleden toen ik 3 jaar was. Ik heb daar één herinnering aan, dat ik haar bezocht in het ziekenhuis met mijn kroon op. Dat weet ik nog, omdat ik ben jarig in december.
1: Ja.
0: En die dag zou ik nog graag eens herbeleven, omdat ik... Maar bewuster, zo. Nog eens bewuster. Met een...
1: Dat snap ik.
0: Een grootouder die er niet meer is, want ik hoor veel verhalen over haar en zo.
1: Ja.
0: Maar blijkbaar hadden wij een hele goede band als kind, als 3-jarige met haar. Ik zou dat toch nog eens wat bewuster willen beleven.
1: Dat snap ik.
0: Dat is dan misschien voor mij iets emotioneler. Dag die ik zou willen herbeleven. Ja, ik zei het al, Rod Stewart die komt naar ons land in 2027 voor zijn afscheidstour.
1: En wel, ik was dan net aan het denken, hoe oud is die mens al?
0: Ja, ik denk dat hij... Die is al op pensioengerechtigde leeftijd.
1: Voorbij al, denk ik zelfs.
0: Het is 29 mei dat hij in het AFAS-dome staat. Vanaf vrijdag om 11 uur kan je tickets kopen als je daar naartoe wilt.

0: Madame Jackson. Janet Jackson met Together Again.
1: Ja, denk wel, dat is de zus van Michel Klaxon.
0: Michel Klaxon. En ze heeft de beroemdste tepel ter wereld, denk ik.
1: Oh my god.
0: Toch?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Naar Nipplegate met Justin Timberlake was dat. Ja. Together Again, zo meteen krijg je nog Shaggy met de Hey Sexy Lady. Maar eerst heb ik een vraag voor Veronique de Kok. Veronique, jij zit vaak aan de tafel van Gert.
1: Klopt, om de twee weken. Volgende week weer.
0: Tine, Ruben, wat is het allemaal?
1: Ja, ja.
0: Volgende week donderdag zit je er weer. Jij drinkt toch altijd hetzelfde, hè?
1: Ik drink altijd hetzelfde. De productie vraagt dat ook niet meer, wat dat is. Die weten dat.
0: En wat drink jij elke
1: Een gemberbier. En gemberbier heeft niks met bier te maken. Dat is gewoon een gembertonicske.
0: Dat je zo wat prikkelend in de keel ook, hè?
1: Wat prikkelen doet dat niet meer, hè? Maar ik drink gemberthee, ik drink alles met gember.
0: Alles met gember.
1: Dat prikt niet meer zo hard.
0: Stijn Baert, die drinkt iets anders aan die tafel elke keer. En daar ging het gisteren over. Je hoort zo meteen wat hij elke keer drinkt.
2: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. Nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
3: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
4: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Minder. En meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank. Dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Joehoe!
7: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
6: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
7: Oh my, zalig, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
9: B-Bad.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelcubus in je brievenbus.
10: Deze radiospot is voor u.
11: Zeker.
10: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
11: Pas opgestaan.
10: ...al direct weer in slaap valt.
11: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
10: En maar kwijlen op zijn kostuum.
11: Ja, is dat normaal?
10: Nee.
11: Wat slapen doet je in je bed.
10: Het is bedtijd.
11: Echt waar.
10: Tijd voor een Sleep Life bed.
12: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
13: Sleep Life. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
14: Wat?
13: Hier staat op alle modellen.
14: Ja, ja.
13: En die prijzen zijn die gecheckt?
14: Absoluut.
13: De Ford Puma vanaf €19.900.
14: Yep.
13: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
14: Oké.
15: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
16: Ford.
15: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
17: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
18: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
19: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
4: Goedemorgen Veronique, ik ben Zekers hier en ik wil u toch nog wel eens zeggen dat opstaan met u echt heel plezant is. Jawel, puur.

0: Billy Ocean.
1: And are you ready?
0: Born ready, baby.
1: Zoveel spelbaar, baby.
0: 12 voor 7 ondertussen. Heel goedemorgen. Fijn dat je weer bij bent.
1: Ja, en die jingle, dat betekent natuurlijk dat we even gaan inpikken op de ja-nee-vragen van gisteren aan de tafel. Stijn Baart die drinkt daar een rum cola om te focussen aan de tafel. En ook in andere talkshows wordt het toch nog altijd greter geborreld. Hè. Alcohol als medicijn gebruiken is vreemd, wordt er gezegd. Nu, verslavingsexperten zien liever geen alcohol natuurlijk op televisie, want zien drinken, dat doet drinken. Dus de vraag van de dag, die is eigenlijk, moeten we alcohol aan deze tafel verbieden?
0: Ja, de tafel van Tino of Gert dus, hè. Dus eigenlijk op televisie. Moeten we alcohol op televisie verbieden? Thuis vindt 42% dat alcohol op tv zou moeten geband worden. 58% heeft er dan weer geen probleem.
1: Ik vind dat een beetje een 50-50.
0: Nee. Ja. André Duval zat gisteren aan tafel. Ja. Dat is de man van het bekende reclamebureau Duval en Guillaume, denk ik, dat heet. Guillaume, ja. En die had eigenlijk wel een heel erg... Ja, ik vond een goede mening wel over drinken op televisie.
2: Als ik alcohol nodig heb om ik drink graag een glas, daar ga ik niet om. Maar als ik alcohol nodig heb om het publiek te spreken of om mijn angsten of mijn zenuwen te overmeesteren, foute boel.
0: Foute boel,
1: ja,
0: zegt
1: dan
0: hij.
1: Dan heb je een probleem, dat klopt.
0: Veronique, jij zit al lang in het televisievak. Je hebt al veel gezien.
1: Ik heb er inderdaad al heel veel gezien die dat wel deden voor ze effectief op podium moesten komen. Ja.
0: Wordt er veel gedronken voor?
1: Ik denk dat is dan vooral die personen kennende, ik ga geen namen noemen, hè, maar dat is vooral onzekerheid. Ja, en die hebben dan nodig om zelfzekerder te zijn. Ja.
0: Zouden we het moeten bannen, het alcohol op televisie? Zeker in beeld, zoals die verslavingsexperts dus zeggen. Wat vind jij? Ja of nee, alcohol bannen op televisie in beeld, dus voor alle duidelijkheid. Ja, ja of nee, laat het weten in de Nostalgie-app. En de ervaringen van Veronique de Kok, die hoor je na 7 uur.

0: ze wonnen het Eurovisie Songfestival mee. In 1997.
1: Goh, dat was al zo lang geleden. Ik was aan het tellen van wanneer was het weer. Jezus.
0: Toen de dieren nog spraken. Zo meteen na 7 uur hebben we het hier over.
2: Wat zullen we drinken? 7 dagen lang, wat zullen we drinken? Wat een dorst.
0: Alcohol op televisie, ja of nee? Moeten we dat doen of moeten we dat niet doen? Dat is de ja-nee-vraag van de dag. Jouw mening, die is zoals altijd...
1: Heel belangrijk. Stuur die eens even door in onze nostalgie-app. En dan gaan we er na 7 uur over verder.
0: En na 7 uur weet je hoeveel flessen Veronique als soldaat heeft gemaakt op televisiesets.
3: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
4: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2.
3: Wat is dat alles meneer?
4: Geef mij ook nog 1.
3: Ja, en die 2. Moet dat medaillantjes?
4: Ja, en currysaus.
3: En dat is voor hier op eten?
4: Nee, het is voor.
5: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
6: Ik ben het beu!
7: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe ver door liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
8: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
9: Bessimo!
10: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
11: 30 ideeën voor pastaschotels.
10: In Libelle Lekker naar...
11: De 5 beste beleggingen van het moment.
10: In Trends of naar...
11: Belgische politiek achter de schermen.
10: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
12: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest... Op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
13: Zot van de 80's? Do you come from a land down under? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
14: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 7:02. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, de Rode Duivels verliezen van Frankrijk in de Nations League.
15: Met 0-1, een doelpunt in de 88ste minuut van de ingevallen Michael Olysee. Een pure klasseflits van de Fransman. Maar de Rode Duivels speelden wel een prima sterke match en voetbalden fris en aanvallend. Met uitblinkers Romeo Lavia, die debuteerde, en opnieuw Mika Gods. En dat zag ook bondscoach Mark van Bommel.
16: We zijn wel goed op weg. De manier van voetballen, druk zetten, onder de druk uit voetballen, het durven vast aan de bal zijn. Maar nogmaals... details bepalen. En we hebben wel nog tijd. Van de ene kant ben je tevreden, van de andere kant je verliest de wedstrijd.
15: Maar Van Bommel kijkt hoopvol naar de volgende wedstrijd van de Duivels, nu vrijdag tegen Turkije in Luik op het veld van Standaard. En volgende week maandag opnieuw tegen Frankrijk. In de stand van de League A van de Nations League staan de Rode Duivels tweede met 3-6. Een gemiddeld Vlaams gezin gooit jaarlijks bijna 70 kilogram ongebruikt eten in de vuilbak. Dat zijn 3 volle winkelkarren, goed voor bijna 400 euro, blijkt uit nieuwe cijfers van OVAM. Dat is de Vlaamse afval stoffenmaatschappij. En om de Vlaming bewuster te maken van dat zomaar weggooien, komt er dus een sensibiliseringscampagne. Het is nodig, want je kent het wel als je gaat winkelen. Je hebt honger, weinig tijd en met je hoofd ergens anders. Of de kinderen leggen zelf iets extra's in de winkelkar. Dat verdwijnt dan in de frigo of de voorraadkast. En daar blijft het liggen tot de houdbaarheidsdatum voorbij is. Vandaar dus die nieuwe campagne van OVAM. En in de Spaanse hoofdstad Madrid mag de vrouw van 87, die vorige week uit haar huis is gezet, er voorlopig toch blijven wonen. Dat beslist haar verhuurder, na een gesprek met haar. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis verlaten, omdat ze de fors verhoogde huur niet meer kon betalen. Dat veroorzaakte een storm van protest daar in Spanje. En de vrouw groeide uit tot het symbool van de Spaanse wooncrisis. Tienduizenden mensen protesteerden ook afgelopen weekend op straat en eisten dat de regering in Spanje daar de huurders beter beschermt.
13: Nostalgie weer.
15: De zon die breekt snel door. Wanneer precies, vragen we straks aan Erwin. En we genieten van een warme herfstdag bij 25 graden aan zee. Tot plaatselijk 29. Ook morgen blijft het zonnig. Pas in de vooravond neemt de wolking toe vanuit het westen en vallen er enkele buien. Maxima van 22 tot tot 28 graden. Donderdag droog met opklaringen. Enkel in de Ardennen regent het een beetje bij 22 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
9: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
17: Sander en Veronique.
1: Goedemorgen, de dinsdag is er. En eerlijk, dat klinkt al een stuk beter dan gisteren. De zon doet ook goed mee, hopelijk. En we hebben geen excuus om slechtgezind te zijn. Zet de radio maar wat luider, want we zijn er weer, hè.

0: mensen die meekijken op Play, Veronique de Kok, jij kan nog altijd dit dansje uit The Masked Singer, hè?
1: Ja, ik zei het bij mij, als die een tune inzit, dan krijg ik flashbacks tot en met. Tot ik op dat podium sta in dat vreselijke pak, ja, dan doen we dansjes weer, hè? Goedemorgen iedereen, het is 6:04. Hopelijk zit er vandaag niet te veel prut in je ogen. Wordt het een mooie dinsdag voor jou. Wij zorgen alvast voor een tas hete hits bij je ontbijt. Dan wordt die dinsdag een pak mooiers, hè, op slag.
0: Straks kan jouw dinsdag nog mooier worden, nog magischer misschien wel, met tickets voor Disneyland Parijs. Kan om 7:45 natuurlijk, als je meespeelt met de quiz van je leven, dan zijn die tickets misschien wel voor jou. Hoe speel je mee met die quiz van je leven? Heel erg simpel, je stuurt nu alvast je geboortejaar in de nostalgie app. En misschien ben jij straks wel degene die mag batteren voor die Disneyland Parijs tickets. Maar eerst moeten we terug naar het tafeltje.
1: Ja, eerst de ja-nee-vraag, hè. Ja. Gisteren zat Gertje terug, Gert Verhulst terug aan kop van zijn tafel. Hij is terug van Saint-Tropez en we nemen een van zijn ja-nee-vragen van gisteren graag terug hier op de radio. Het ging aan tafel over alcohol. Stijn Baert die dronk alcohol aan tafel, maar verslavingsexperts zien liever natuurlijk geen alcohol op televisie, want zien drinken, dat doet drinken. Dus was de vraag, moeten we alcohol op televisie verbieden?
0: Laat ons alvast even de bordjes omhoog steken. Veronique zegt ja, ik zeg nee en onze producer zegt ook ja. Veronique, waarom moeten we het verbieden?
1: Voor mij is dat wel een heel verhaal natuurlijk. Ik zit al 30 jaar in de sector en toen we vroeger televisieshows maakten, was dat in elke show, op elke zender, de pas en de onpas en het kon niet op. Iedereen dronk daar alleen maar alcohol. Dan had hij niet echt de keuze, dat was zo. En ik heb er heel veel dronken gezien, ik heb er heel veel dronken geroken tijdens gesprekken. Dus ik heb zoiets van, het is al wel beter nu. Want nu heb je de keuze en je ziet heel vaak glaasjes met water. Maar hetgeen dat Stijn doet, ik vind dat niet nodig.
0: Een rum cola drinken om een beetje in de sfeer te komen.
1: Ik vind dat niet nodig, nee.
0: Heb jij ooit, Veronique, in al jouw jaren carrière, ben je ooit dronken op televisie geweest?
1: Nooit.
0: Nooit?
1: Nooit. Uiteraard nipte ik wel van zo'n glas, uiteraard. Want je moet drinken als je een praatprogramma doet. Maar echt dronken, jamais. Nooit, nooit, nooit.
0: En heb je er dronken gezien, die dronken aan een programma? Heel veel. Begonnen of?
1: Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Dat begon al in de backstage natuurlijk.
0: En dat was zo ingebakken toen?
1: Ja, maar dat was altijd. Dat was evident.
0: Er werd nooit de vraag gesteld
1: nooit.
0: Van, is dit wel de juiste manier?
1: Nooit. Dus ik vind het nu al wel veel beter. Dus mag het, als we de vraag mogen stellen, mag het helemaal weggegaan worden? Ja, absoluut.
0: Voor jou mag het?
1: Absoluut wel.
0: Ik zeg nee, omdat ik ben een beetje allergisch aan het woord verbieden, sowieso.
1: Ja, dat snap ik.
0: En ik denk dan ook, ja, je moet dat ook zelf kunnen. Wat ik wel snap, is inderdaad zo'n binge drinken of bij wijze van spreken helemaal
1: anders,
0: lam op een tv-set staan, moet je zeker niet doen. Maar als je nu een glas wijn wil drinken aan de tafel van Gert, dat vind ik nu niet
1: jawel,
0: dat moet verboden
1: worden. Ik snap wat
0: worden.
1: Je bedoelt, hè. Ieder kan dat zelf kiezen, ja. Maar het zien drinken, doet drinken, dat klopt wel.
0: Dat snap ik wel.
1: Dat vind ik wel.
0: Ook Anoushka uit Sint-Kruis aan de Lijn. Goedemorgen, Anoushka.
2: Goedemorgen.
1: Wat vind jij, Anoushka? Verbieden of niet?
2: Ik vind dat moet verboden worden, ja.
1: Ja, en waarom?
2: Gewoon om de mensen die er gevoelig aan zijn, niet aan te zetten om te drinken.
1: Ja, want alcohol is en blijft gevaarlijk natuurlijk.
2: Ja, ja. Klopt.
0: Stoor jij er soms aan, Anoushka, als je dat op tv ziet? Ik denk aan de programma's als Vive Levelo, waar de glazen wijn ook op tafel staan. Mm-hmm. De tafel van Gert, waar er soms een cocktailtje gedronken wordt. Mm-hmm. Stoor jij jou daar zelf aan, Anoushka?
2: Ik stoor mij daar wel een beetje aan, ja. Ik ben zelf niet beïnvloedbaar, maar ik ken wel mensen die daar gevoelig aan zijn. En die hebben ook al afkikklinieken gedaan en zo.
0: Ja.
2: En dat kan een trigger zijn om terug te herbinnen.
0: Nee, snap ik helemaal. Het is iets waar we niet altijd bij stilstaan. Als
1: Iedereen kan daar soms wat bang
2: maar een klein percentage dat je kan bereiken om toch niet naar dat glas te grijpen, vind ik dat verboden moet worden.
0: Iedereen die geholpen wordt, is iemand extra natuurlijk.
1: Absoluut. Anoushka, dankjewel om dat even te melden. En welkom in onze club natuurlijk.

0: REO Speedwagon met Keep On Loving You. Zometeen een nummer dat luidkeels werd meegezongen op Pukkelpop. En misschien wel het optreden was van dat festival. Ik was er zelf bij het optreden van die artiest. Mm-hmm. Ik heb het nog nooit zo druk geweten in een tent.
1: Ja, en ik weet nog toen je het de week nadien vertelde hoe goed het was.
0: Ja, en welke fantastische amazing hit dat was dat ik daar hoorde. Dat hoor je zometeen. Maar eerst moeten we het hebben over onze Erwin.
1: Ja, zometeen. Erwin natuurlijk. Maar gisteren kregen we toch wel een alarmerend berichtje van hem. Hij is gegrepen met zijn fiets door een auto. Was toch even schrikken, hè?
0: Ja, hij stuurde inderdaad een berichtje van... Hey, Sander, ik lig op spoed.
1: Oh my god.
0: Ik ben gegrepen door een auto met mijn fiets. Ja, alles is in orde.
1: Ja, maar
0: heeft hij laten weten? Zijn, hij heeft wel wat fysieke schade. Maar we willen toch weten wat er allemaal gebeurd is.
1: Ja, absoluut. We gaan hem eens bellen.
0: Dat hoor je zo meteen.
2: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Imos Koopman!
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
4: Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
7: Vanavond Belgische kost?
6: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
7: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1+1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
10: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
11: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
12: Ah, super. Allee.
11: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
12: Ah, dan is het gewoon.
11: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
12: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
11: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
13: Hoogstraten.
11: Hoogstraten aardbeien.
14: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
12: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
15: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
12: Ja.
15: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
12: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
15: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
12: Ja, ja, oh. Ja, schat.
16: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
17: Ja, nog 1 meter. Oh.
18: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.
19: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
20: Hey Veronique, Jelle Kleijmans hier. Nog eens om u te bedanken voor de supergezellige ochtend. En vooral dat ik heb mogen buikfluiten in uw bijzijn. Dus fluiten zonder dat je het kunt zien. En dan die tinteling en die straling in uw ogen. Dat heeft mijn ochtend gemaakt.

0: I Would Die For You, Prince and Revolution. Zo meteen gaan we lekker joyriden met Roxette. Maar een joyride, dat was het gisteren niet van onze weerman.
1: Het weer met Erwin.
2: Ja, inderdaad. Goedemorgen Erwin. Eerst even samen met u.
3: Ja, ja, het is Sava. Kijk, ik leef nog. Dat is het belangrijkste.
2: Ja, u bent gisteren gegrepen door een auto toen je aan het fietsen was, hè?
3: Ja, klopt. Van thuis naar het werk. Ja.
2: Man, toch.
0: Ja, eerst en vooral, Sava met de pijn en zo. En de fysieke schade, Erwin, valt dat mee?
3: Ja, het valt wel mee. Gekneusde ribben, bloeduitstorting op mijn scheenbeen, scheurtje in de lies en uiteraard ook wel wat schaafwonden. Maar al bij al, ja, kijk, het is pijn, hè. Gisteren bijvoorbeeld was ik naar Nonkels aan het kijken op televisie. Heb ik toch 3 keer de pauzeknop moeten indrukken, want lachen, dat gaat dus niet. Dat gaat gewoon niet.
0: We zullen jou niet laten lachen vanmorgen. Erwin, jij stuurde mij gisteren een WhatsAppje, hè. Mijn helm is mijn engelbewaarder geweest. Hoe zat dat juist?
3: Ja, dat is zo. Hè. Aan een oversteekplaats kwam ik te staan en het lichtje, het fietslichtje stond op groen, dus ik kon oversteken. Maar net voor je die plaats bereikt, is er nog een heel klein, hoe moet ik dat zeggen, een vluchtstrookje. Daar moet je blijkbaar wel voorrang verlenen, had ik echt niet opgemerkt. Daar ben ik dan gegrepen en voor ik het goed en wel wist, lag ik op de grond en ja, de helm. Ja, dat is een engelbewaarder, hè, want door die helm heb ik helemaal geen schade aan mijn hoofd.
2: Dat bewijst toch weer eens hoe belangrijk een helm is. Hè? Zeker als mama, en ik heb ook kinderen die elke dag met de fiets naar school gaan. Dus ik snap het wel. Hè? Onze Maxime moet ook zeker zijn helm opzetten.
0: Ja, want je bent extreem kwetsbaar als fietser. Ook die kinderen zijn extreem kwetsbaar als fietser.
2: Ja, dat is echt als moeder wel uw Achillespees. Je denkt daar elke dag aan. Hè?
0: Ja, dat snap ik wel. Erwin, je beseft het nu nog eens. Ik ben met de realiteit geconfronteerd. Als fietser, ja, je bent een heel klein wezentje in een grote verkeersrealiteit, hè, Erwin?
3: Ja, klopt. Want het ene moment is er nog niks. En dan zie je die wagen dichterbij komen. En dan weet je, ja, nu is het voorbij. Nu kan ik een botsing echt niet meer vermijden. En dan vlieg je door de lucht. En dan denk je ook meteen aan die helm. Heel gek, dat was ook het eerste waar ik aan dacht. Mijn helm heeft me gered.
2: Alles gaat dan in een fractie van een seconde allemaal door je hoofd. Hè? Zeg maar, bon, heb je eigenlijk nog tijd gehad om die weerkaarten te kunnen bekijken?
3: Ja, zeker. Okay. Ja, het is en het wordt vandaag een specialeke. Hè. Warm zomerweer in de herfst met vanmorgen nog redelijk wat bewolking. Hier en daar vormt er zich lokaal wat nevel en mist. Maar later vanmiddag breekt overal die zon door. En ja, dan is het echt het moment dat het warm wordt tot lokaal 28 graden. Mm. En nog meer goed nieuws, we hoeven voorlopig en dus zeker vandaag geen regen te verwachten.
2: Dat is goed, wat ik sta hier letterlijk in een winterpool en laarzen. Goed, ik zou zeggen, heel veel beterschap.
3: Ja, maar dat komt in orde, maar het zal een beetje zijn tijd.
2: En een dikke zoen, hè, voilà.
1: Het zonnetje in het interieur. Debameubelen, jouw keuze in wonen. Is in die klas en op debameubelen.be.
4: Van 6 tot 9, sta op met Veronique.

0: Zometeen komt er een topplaat aan in de woorden van Veronique de Kok.
1: Ja.
0: Eentje van Elfaville. Ondertussen fluiten we de dag op gang met Roxette en Joyride.
1: Maar ondertussen is het eerst nog 7:55. Is tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. En Bartje begint met cijfers over het ziekteverzuim.
2: Je merkt het misschien zelf wel bij je collega's op je werk. Ze blijven minder vaak en minder snel ziek thuis. Bijna 7% minder. Als je dat vergelijkt met vorig jaar, ook het aantal langdurig zieken daalt, blijkt uit cijfers van HR-bedrijf Securex. Komt vooral door de hervalperiode van 2 naar 8 weken. En de maatregelen uiteraard van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De overheid volgt zieke werknemers veel beter op om ze sneller terug aan het werk te krijgen. En de Rode Duivels verloren gisteravond in het Koning Boudewijn Stadion van Frankrijk in de Nations League met 0-1. Een doelpunt in de 88ste minuut van de ingevallen Michael Olysee, een pure klasseflits van de Fransman. Nu vrijdag spelen de Duivels tegen Turkije in Luik op het veld van Standaard. En volgende week maandag opnieuw tegen die Fransen in de standstad van League A van de Nations League. Staan de Duivels tweede met 3-6. En je hoorde het onze weerman Erwin daarnet vertellen over zijn fietsongeval. Ik heb eens wat cijfers opgezocht. 2 op de 10 van alle verplaatsingen gebeurt met de fiets. En volgens Verkeersinstituut FIAS stijgt helaas ook het aantal verkeersongevallen met die fietsers. Meestal met gewonden, al dan niet zwaar gewond, zijn geen verrassing. Het aantal accidenten met elektrische fietsen en speedpedelecs neemt toe. En Vlamingen zijn ook eigenlijk niet tevreden over de algemene fietsveiligheid in hun eigen gemeente of stad. Dat krijgt maar een 4,8 op 10, dus gebuist. En vooral de fietspaden zijn soms een ramp en een van de belangrijkste oorzaken van ernstige fietsongevallen.
1: Ja, van die fietsveiligheid, dat begrijp ik absoluut.
2: Ja,
1: ja, ik zie dat ook elke morgen ook met de kleine, als hij naar school moet. We hebben zo het traject is gefietst voordat hij effectief naar school ging. Ja. Ik vond het mega gevaarlijk. Mijn hoofd zit daar elke ochtend bij als ik weet, nu zit hij op de fiets.
0: Een tijdje geleden was het nog het woord van het jaar. Weet je toch, het moordstrookje?
2: Ja,
0: zo heb je nog heel veel in Vlaanderen. Van die fietspaden naast een hele drukke weg.
1: Ja.
0: Dat je echt denkt, echt levensgevaarlijk.
1: Ja. Ja,
0: Erwin vertelde het daarnet ook, die helm die heeft eigenlijk zijn leven gered bij dit ongeval. Bij jou is dat ook een verplichting, hè, Veronique?
1: Ja, ik heb Maxou nu zelfs een WhatsApp gestuurd van in grote letters. Altijd een helm opzetten, je ziet wel, hè.
0: Moet ik nu eerlijk zeggen, toen ik vroeger naar het middelbaar fietste elke dag, ik droeg nooit een helm.
2: Ik ook.
0: En dat is eigenlijk echt onverantwoord.
1: Maar ik denk dat die pubers zijn, die vinden dat niet cool, hè?
0: Ja, maar...
1: Dat zegt ze.
0: Zouden we het moeten verbieden? Nee, verplichten, denken jullie? Gewoon
1: maar dat is verplicht. Een helm is toch verplicht op de fiets, toch?
2: Dacht het wel, ja.
1: Ja, dat dacht ik ook wel.
0: Het is voor het helemaal niet verplicht.
1: Dat denk ik wel.
0: Nee. We gaan dat even checken.
1: Ja, dat gaan we
0: checken. Ik ga Elfaville Forever Young. Ik ben eigenlijk vrij zeker dat het niet verplicht is.
2: Voor de kinderen misschien.
0: We komen zo te bij je terug.
3: Sta op met Veronique de Kok.

0: wil nu niet zeggen told you so, maar Bart, je hebt het even opgezocht.
1: Ja, ja, in België is een fietshelm verplicht voor, niet verplicht voor een gewone fiets of een trage e-bike als die minder dan 25 per uur rijdt. Het is wel verplicht voor speedpedelecs en elektrische steps. En dat is pas sinds 1 september, die elektrische steps.
2: En wel, laat ons het ook verplichten voor kinderen.
1: Absoluut.
2: Tot 18, voilà.
0: Voor minderjarigen toch?
2: Absoluut.
0: Want je ziet het nu vandaag nog eens bij
2: maar
0: Erwin.
2: Natuurlijk.
0: Het is zo levensgevaarlijk zonder die helm.
2: Je bent zo kwetsbaar op zo'n fietspad.
0: Ja. Is dat bij Max ook zo? Oké, hij moet die helm dragen.
2: Van
0: jou? Van mij. Ja, ja, ja. Maar moeten de klasgenoten, dat, komen die ook met een helm naar school?
2: Ik sta vaak aan school als ik hem dan toch eens ga ophalen. En ze rijden 50-50 met helm, zonder helm.
0: Laat het ons niet denken. Voor minderjarigen toch gewoon?
2: Tuurlijk.
0: Ja, ik denk dat dat een goed idee is.
2: En zeker als zo'n school uit is en al die massa komt zo uit. Oh, verschrikkelijk.
0: Ja, ik denk dat dat een goed idee is. Zometeen gaan we quizzen. De quiz van je leven spelen voor 4 tickets voor Disneyland Parijs. Hoe doe je daar aan mee, Veronique? Heel erg
2: gewoon
0: simpel.
2: Gewoon door je geboortejaar in onze nostalgie app te sturen.
0: Ja, en moet je dan met de fietshelm naar Disneyland Parijs? Allee, dat is nog een heel gedoe. Dat is nog een heel gedoe.
3: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van nostalgie.
4: Wij zijn
5: nostalgie.
3: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van nostalgie. Vanaf volgende week maandag. Alleen bij nostalgie.
6: De beste volle of aanmaken. Dat kan tellen.
7: Luistert, ik wil nu niet opschippen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
7: Maffa.
6: Lidl, dat kan tellen.
8: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Hier weten ze wat jij het liefste net en dat hondje Charlotte net.
10: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.

0: naar Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons Maxim. Night of the Proms in de Avasdom. Info via nightoftheproms.be.
1: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit. Aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools maar dat je het gehoord hebt van een vakman.
2: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demos van De Walt. Hoe meer De Walt je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
3: Even een bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met even blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
4: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
3: Evengem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
5: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
6: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Goedemorgen. Ja, James Cook hier en ik sta elke dag graag...

0: En opnieuw en opnieuw en opnieuw.
1: De quiz van je leven.
2: Ja, en vandaag gaan we die quiz spelen met Jerry uit Ellicom. Goedemorgen, Jerry.
3: Goedemorgen.
2: Hey. Kwart voor acht. Wat ben jij op dit vroege uur aan het doen?
3: Aan het werken.
2: Aan het werken? Wat doe je?
3: Voegwerken.
2: Wat voor werken?
3: Voegwerken.
0: Voegwerken. Ah,
2: van voegen.
0: Eigenlijk.
2: Amai, je bent nu al bezig, zeg. Wauw. Ja, we gaan toch even die bakstenen opzij moeten leggen, want je gaat op deze dinsdagochtend gewoon even quizzen voor ticket voor Disneyland Parijs. Zin in?
3: Ja.
2: Alright. Sander, leg nog eens even uit.
0: Kort en bondig. Ik ga het kort en bondig uitleggen, zoals de antwoorden van Jerry. Je krijgt drie vragen, Jerry. Eén uit je geboortejaar, één uit het jaar dat je 10 werd en één uit het jaar dat je 20 werd. Per juist antwoord, Jerry, score je tickets voor Disneyland Parijs. Heb je er één juist, dan win je één ticket. Twee juiste antwoorden, dat zijn 2 weken tickets. En 3 juiste antwoorden leveren jou maar liefst 4 tickets op. Lieve Jerry, je hebt 5 seconden de tijd om te antwoorden per vraag. En dan lest mij alleen nog te vragen of dat allemaal duidelijk is voor jou.
3: Ja, heel duidelijk.
0: Heel duidelijk.
2: Okay. Jerry, je bent geboren in 1973, dus jouw eerste vraag komt daaruit. Oké, op 10 april 1973 komt in Bonheide een baby ter wereld die ongetwijfeld toen al basketsloefjes aan zijn voetje zat. Welke Vlaamse zanger en showbizfiguur, die hield van Marijke en zijn gras, werd toen geboren?
3: Sam Goris.
2: Dat was snel.
0: Die hoort bij Kelly natuurlijk als mortel bij een voeg. Helemaal juist, Sam Goris. Dat eerste ticket, dat is binnen.
2: Oké, vraag 2 dan. Daarvoor gaan we naar 1983. Toen maakten we ook kennis met The A-Team. Hannibal Murdoch BA. Maar hoe heette dat knappe vierde lied nu weer?
3: Face.
0: Amai, Sherry.
2: Amai, dat gaat snel.
0: Sneller dan het licht. Sneller dan het licht ben jij. Dat is helemaal juist alvast.
2: Amai, daar moest ik toch eens over nadenken. Die vierde. Hoe. 2 tickets al binnen. Nog 1 vraag om ze te verdubbelen. Dus let goed op. Een vraag uit 1993. Toen hoorde je deze theatrale hit op de radio. Maar, Jerry, wie hoor je hier zingen over de liefde?
0: Ik heb het niet goed verstaan, maar wat heb je gezegd?
3: Meatloaf.
0: Ik dacht dat ik het had gehoord, hoor.
2: Ja.
0: Meatloaf. Was dat Meatloaf die we hoorden? Score jij

0: 3 op 3 en daarmee 4 tickets voor Disneyland Parijs.
1: Zeg maar zeker, jong.
0: Fantastisch.
1: 4 tickets gewonnen, wauw. Wie ga je allemaal meenemen?
2: De kinderen.
1: De kinderen. En wie of wat zijn dat? Vertel eens.
2: 2 zonen en een dochter.
1: Wauw.
0: Fantastisch.
1: Oh, top.
0: Jerry, ik hoop alvast dat het voegen vandaag als vanzelf gaat gaan. Moet je nog lang werken? Heb je nog een lange werkdag voor de boeg?
2: Ja, tot 4 uur. Zoiets.
0: Tot 4 uur, oh, voilà. Ja, kijk. Ja. Maar met die grootste hits van nostalgie gaat dat vooruitvliegen.
1: Ja, en zeker goed nieuws als jij thuis komt voor de kinderen straks. Zeg, geniet van jouw dag. Het wordt een zonnige dag. En met dit er nog eens bij, extra leuk, hè? Salukes, hè?
2: Dankjewel.
1: Bye bye.
3: Speel jij morgen mee in de quiz van je leven? Stuur dan nu al je geboortejaar door in de Nostalgie-app.

0: Pharrell Williams is heel erg happy om jou te zien. Zometeen na 8 uur katje Seal met Crazy onder andere.
1: Ja, en zometeen ook heel fijn bezoek in onze club hier, want de acteur die langskomt heeft een cv om u tegen te zeggen. Samson en Gert, zoals elke Studio 100 musical ooit, rollen op televisie in Zone van Vanas, Big en Betsy. Ik kan blijven doorgaan, hè. Na 8 uur hoor je hem.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
3: promo-koken.
4: Vanavond Belgische kost.
2: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
4: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
6: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
7: Bel & Bo.
8: T2 Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. T2 Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op t2bank.be.
9: Joehoe!
10: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
9: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
10: Oh, my zalig, merci.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt.
12: B-pad.
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-pad-inzamelkubus in je brievenbus. Stel, ik wil leren traden.
13: Ja?
11: Hoe begin ik daar dan aan?
13: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
11: En hoe leer ik het in de praktijk?
13: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
11: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
13: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
11: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
13: Kijk op belgiantradingacademy.be.
11: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
14: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
15: Lekker! Echt! Lekker!
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is bijna 7:58. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. Een gemiddeld Vlaams gezin gooit jaarlijks bijna 70 kilogram ongebruikt eten in de vuilbak, hè Bart?
0: En om het een beetje beeldig te maken, dat zijn 3 volle winkelkarren. Goed voor bijna 400 euro, blijkt uit nieuwe cijfers van OVAM. Dat is de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij. En om de Vlaming bewuster te maken van dat zomaar weggooien, komt er een sensibiliseringscampagne. Want je kent het wel, als je gaat winkelen, je hebt honger, weinig tijd en met je hoofd ergens anders. Of de kinderen leggen zelf iets extra's in die winkelkar, dan verdwijnt dat allemaal in de frigo of de voorraadkast. En daar blijft het dan liggen tot de houdbaarheidsdatum voorbij is. Vandaar dus de nieuwe actie van OVAM. En je merkt het misschien zelf wel bij je collega's op je werk. Ze blijven minder vaak en minder snel ziek thuis. Bijna 7% minder als je dat vergelijkt met vorig jaar. Ook het aantal langdurig zieken daalt, blijkt uit cijfers van HR-bedrijf Securex. Komt vooral door de hervalperiode van 2 naar 8 weken en de maatregelen van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De overheid volgt zieke werknemers veel beter op dan vroeger en ze krijgen ze ook sneller terug aan het werk. Mensen willen ook een job niet verliezen. Vooral arbeiders blijven minder vaak ziek thuis. HR-bedrijf Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. En de Rode Duivels hebben gisteravond in het Koning Boudewijnstadion verloren van Frankrijk in de Nations League met 0-1. Een doelpunt in de 88ste minuut van de ingevallen Michael Olysee. Een pure klasseflits van die Fransman. Maar de Rode Duivels speelden wel een sterke wedstrijd en voetbalden fris en aanvallend. Met uitblinkers Romeo Lavia die debuteerde en opnieuw Mika Gods. Dat zag ook bondscoach Mark van Bommel.
16: We zijn wel goed op weg. De manier van voetballen, druk zetten, onder de druk uit voetballen, het durven vast aan de bal zijn. Maar nogmaals, de details bepalen. En we hebben wel nog tijd. Van de ene kant ben je tevreden, van de andere kant je verliest de wedstrijd.
0: Wat een vent toch, hè, die Van Bommel. Goed, nu vrijdag spelen de Rode Duivels tegen Turkije in Luik op het veld van Standaar. En volgende week maandag opnieuw tegen Frankrijk. In de stand van de League A van de Nations League staan de Rode Duivels tweede met 3-6.
17: Vind ik niet mooi naar Elise Mertens toe dat je nu zo op Mark van Bommel gefocust bent eigenlijk.
0: Ja, veranderen van spijs doet eten.
2: Nostalgie weer.
0: De zon die breekt snel door vanmorgen. En genieten we van een warme herfstdag vandaag. 25 graden aan zee tot plaatselijk 29 graden. Ook morgen. Morgen blijft het zonnig. Pas in de vooravond morgen neemt die bewolking toe vanuit het westen en vallen er enkele buien. Maxima van 22 tot 28 graden. Donderdag dan droog met opklaringen. Enkel in de Ardennen regent het wat bij 22 graden donderdag. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
7: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
3: Sta op met Veronique de Kok.
7: Sander en Veronique.
1: Goedemorgen, haal de shorts maar terug uit de kast, want de zon gaat schijnen vandaag. Dus officieel mogen we niet meer klagen. Wij zijn wakker, ons verstand dat komt straks wel. Welkom in Nostalgie, hè.

0: hoort hem al een klein hoesje geven. Moet kunnen vroeg in de ochtend, vind ik. Ondertussen is Siel met Crazy. Ja, de zon die heeft nog wel wat werk buiten om een zonnige dag te worden. Maar de zon in onze studio, Veronique, die zal volop beginnen schijnen.
1: Ja, absoluut. We hebben al heel mooi bezoek. Goedemorgen, Peter Thijssen.
2: Goedemorgen, nostalgie.
1: Hoe is het met jou?
2: Zeer goed, zeer goed.
1: Niet te vroeg? Ben je eigenlijk een ochtendmens?
2: Ja, absoluut.
1: Toch wel?
2: Ik sta op en ik ben wakker.
1: Want normaal gezien, acteurs, ik zou veronderstellen, zijn toch meer nachtraven, hè?
2: Nee, ik niet. Ik hou van de ochtend.
1: Oké, zeg Peter, veel luisteraars die gaan je natuurlijk kennen als vaste waarde van Studio 100. Big uit Big & Betsy, veel musicals meegedaan, jarenlang ook Samson gespeeld. Maar je bent natuurlijk ook een begenadigd zanger. En deze zomer heb je jouw allereerste solosingle uitgebracht, hè?
2: Ja, klopt. Hoe mooi.
1: Hoe mooi.
2: Hoe mooi kan het leven zijn.
1: Vertel eens, van waar de inspiratie?
2: Dat is iets wat al heel lang in mijn rugzak zat om te doen.
1: Ja.
2: Kijk, het is er nu van gekomen. Jeremy Vrielings is een student van mij in Brussel geweest. En ik heb hem ooit gezegd van jij moet een liedje voor mij schrijven en dan krijg je wel hier en daar een beetje tijd om ook met je muziek bezig te zijn.
1: En wel, we gaan eens luisteren.
2: Oh, heel graag.
0: Het klinkt zo. Het is echt...

0: blijf je bij mij. Tot ik moet gaan. Ik hield je hand ook wanneer jij niet lopen kon.
1: Ja, Peter Thijssen met Hoe Mooi. Wat een prachtige song. Echt wel eentje die binnenkomt zo vroeg.
2: Maar je had wel een stem ook, zeg.
3: Dank
2: je
3: wel.
2: Waarom heb je zo lang gewacht om dat te doen? Allee?
3: Dat weet ik niet. Nee, ja, was dat nou weer? Nee, nee. Ik weet het niet waarom. Ja, ja. Het is
2: maar
3: nu
2: is
3: gebeurd en ik ben heel blij.
2: Een droom geweest van jou?
3: Ja,
2: of niet?
3: Absoluut. Absoluut. Om een eigen single uit te brengen. Ja. Jeremy belde mij. Ik ga nu naar Sicilië. Ik zit nu op mijn berg. Stuurt mij alles door en ik maak een nummer.
1: En je hebt het gereleased op de verjaardag van
3: mijn
1: vrouw.
3: Ja, ja, ja.
2: Dat is een verjaardagscadeau.
3: Zeker,
2: en
3: absoluut.
2: En wat zei ze?
3: Ja, ze was ontroerd natuurlijk.
2: Oh, dat zal wel.
1: Weet je dat moment dat je haar het nummer voor het eerst liet horen?
3: Ja, ja, ja. Eigenlijk iedereen die ik het nummer laat horen, vindt het goed. Als ze het de eerste keer horen, dat is een goed teken.
1: Hè. Ja, ik denk dat er al veel traantjes opgevloeid zijn, denk ik.
3: Ja, absoluut. Ik had iemand, ik moest ergens opnames maken voor Studio 100 zoveel jaar. En ik zei, ja, ik heb een single gemaakt. En ik had straks aan u laten horen, iemand die aan het persje was. Mm-hmm. Ik zeg, zet u even neer en ik laat dat nummer horen met de koptelefoon. En die begint daar te wenen. Dus het doet wel degelijk iets met mensen.
1: Ondertussen
3: en daar ben ik heel blij mee.
1: Davy uit Asper in onze nostalgie. Het mooie liedje, proficiat Peter.
3: Dank u wel.
1: En Greetje zegt, hoe mooi, ik had het in mijn Spotify-lijst gezet. Maar ik herkende Peter zijn stem niet. En nu weet ik dus dat het Peter Thijssen is, dat nummer.
3: Wat lief. Dat is goed, hè?
1: Prachtig,
3: heel
1: toch?
3: Blij mee.
1: Hoe mooi dus van Peter Thijssen te vinden op al die streamingsplatformen zoals dat tegenwoordig gaat. Hè?
3: Zo gaat dat.
2: Zeg, Peter, we hebben ook eens gecheckt. Je zit eigenlijk al 36 jaar in het vak. Waaronder, we zeiden het al, in een hele lange tijd voor Studio 100. Mensen kennen jouw stem natuurlijk vooral als Big, maar ook natuurlijk jarenlang als Samson. Je hebt eigenlijk dus het grootste deel van je carrière eigenlijk in een doos gezeten, hè? Toch?
1: Ja, ja, ja. Als poppenspeler eigenlijk, zowel met Big als met Samson.
3: Ja, ja,
2: maar
3: ik ben begonnen
2: nooit,
3: als...
2: heb je daar nooit last van zo, fysiek?
3: Ja, dat wel. Ja, dat doet wel een beetje pijn af en toe. Dat is zwaar werk. In Froe-Froe, waar ik begonnen ben met poppenspelen, hing een slogan van poppenspelen is topsport. En dat klopt ook. Dat is echt topsport. Dat is heel pijnlijk vooral. Na een tijdje verzuren je spieren en weet je niet meer wat kruipen van miserie.
2: Maar allee.
3: Ja, ja, dat is echt heel heftig.
1: En heb je daar blijvende last van die carrière als Big en als Samson?
3: Oh, ik ben wel een paar keer geopereerd, maar wie is dat niet? Een sporter. Elke sporter wordt wel eens geopereerd ergens. Waar...
1: En mis je het vandaag nog, het poppenspelen zelf, met die,
3: zeker,
1: poppen, met
3: absoluut.
1: Die poppen bezig zijn?
3: De zware poppen zou ik fysiek niet meer aankunnen. Maar ja, ik mis dat wel, ja. Ja, misschien, ik heb kleinkinderen nu, dus ik ga wel eens iets doen terug.
1: Misschien ooit
2: een
1: wel een
2: bompa.
1: Keer.
2: Ja, een voilà. Bompa Peter. Ja, ja. Zalig.
3: Ja.
1: Ja. Peter, blijf nog gerust hangen ondertussen Clemens en Jackson Brown. You're a friend of mine.
3: Dank u.
1: De leukste club van Vlaanderen, Peter. Ja, ja, ja. Welkom.
3: Dank u wel.

0: geniale saxofoniste. Clarence Clemons hier samen met Jackson Browne. You're a friend of mine. Straks ook nog een fan duo op je radio. Elton John en Dua Lipa met Cold Heart.
1: Maar ondertussen is het 8:14. En bij ons nog steeds Peter Thijssen natuurlijk. Peter, goedemorgen. Je wekt bij heel veel luisteraars hier bij Nostalgie heel wat nostalgie op, hoor. Kastja uit Kastelee die stuurde. Zalig om op te staan met de stem van Peter. Het blijft mijn Samson, zegt ze van toen. En ik naar de kerstshows ging kijken. En Dominique uit Putten die stuurde ook een berichtje. We zijn deze zomer nog naar de musical Door een Roosje gaan kijken. En Peter, complimenten aan jou en aan je zoon, zegt ze.
2: Ja, Louis heeft daar mijn rol van toen gespeeld.
1: Ja, jouw zoon die treedt een beetje in jouw voetspoor, dat mogen we wel zeggen. Hè?
2: Ja, absoluut.
1: Is dat leuk om zo samen te werken?
2: Dat is fantastisch. Ik ben enorm trots en fier op hem. Hij doet dat keigoed. Hij is een beetje koppig, daar hou ik ook van. Ik ben ook koppig. Hij maakt zijn eigen weg. Ook, ja, hij moet nu af en toe hetzelfde parcours letterlijk dan ook lopen.
1: Ja.
2: Maar hij doet er toch zijn eigen ding mee.
0: Vraagt hij veel raad aan jou, Peter?
2: Af en toe, maar niet veel, niet vaak. Nee, hij is nogal eigengereid. Hij is eigenzinnig. Hij weet het ook wel zo, wat dat hem wilt.
1: Zijn er nog zo dingen, projecten die je echt samen zou willen doen?
2: Zeer graag. Ik denk dat er een heel goede regisseur in hem zit.
1: Oké.
2: En ik hoop toch, voordat ik hier het loodje leg, is in
1: iets te zijn regie dat hij, iets te kunnen
0: doen. Ja, een tijdje geleden hadden we zijn vriendin hier ook op bezoek, Julia natuurlijk, en ze vertelde dat ze aan het verbouwen zijn.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Moet papa Peter vaak gaan helpen in het
2: nee,
0: huis?
2: Nee, dat is tot hiertoe nog niet gelukt. En trouwens, grote breekwerken, dat is niet meer voor mij. Daar heb ik het fysieke lichaam.
0: Jij bent meer van het fijne afwerken dan of zo?
2: Ja, absoluut. En het opruimen en het verhuizen. En vooral nu het koken voor, want ze wonen niet zo ver van bij ons. Gisteravond zijn ze naar huis gekomen om te komen eten en te blijven slapen.
0: En sta jij dan achter de potten, Peter?
2: Ja, absoluut.
0: En wat stond er op de menu gisteren?
2: Gisteren was spaghetti.
1: Oh, ja,
2: altijd goed. En een kroksje met salm.
0: Lekker, zeg.
2: Ja, lekker.
0: Veronique, wij gaan ook eens komen eten, denk ik, bij de Peter.
1: Ja, dat vind ik ook zo.
0: Dat is niet ver. Fantastisch.
1: Cool.
0: Peter, blijf gerust nog staan, want zometeen ga je even uit de biecht klappen uit jouw lange, lange carrière. Oh. Kan je al een klein tipje van de sluier plichten?
1: Oh, ik denk dat er heel veel verhalen zitten daar.
2: Het heeft iets te maken met het grote Samson-verhaal.
0: Het grote Samson, maar ik wil het nu al weten.
1: Ik ben al benieuwd.
3: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
4: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
5: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
4: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
5: Oh, met praline, die gouden.
4: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
3: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
6: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton.
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
12: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
11: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
13: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
14: Wil je eens delen met nostalgie? Stuur een gratis bericht via onze app.
15: Goedemorgen, Jan Vertongen hier. Veronique en Sander, dat is echt de Champions League van de ochtendradio. Zo plezant om naar te luisteren. Stop.

0: Goedemorgen, 22 over 8. Bij ons nog altijd Peter Thijssen natuurlijk. Peter, alles nog in orde? Heb je nog iets nodig? Een koffieken of zo?
1: Opstaan met jou. Wat kan een mens meer
0: doen? Alright, Sander, dat gehoord.
2: Ja, dat heb ik gehoord. Peter, ik heb trouwens ook al gezien, jij drinkt wel koffie, maar je bent een deca-drinker.
1: Ja, ik hou niet zo van cafeïne. Dat maakt mij onrustig en doet mijn hart rare sprongen.
0: Pallas, hè? Maar een man aan mijn hart dan weer.
2: Maar jij drinkt toch geen deca?
0: Schattig, ik drink heel veel melk. Nee, een klein beetje koffie. Ik verdraag het ook niet.
2: Misschien moet je dat eens proberen, zo'n decafeïne.
0: Ja, ik heb dat thuis. Dus ik weet wat dat is. Zeg Peter, je bent eigenlijk al 30 jaar onderdeel van die grote Studio 100 familie. Ongelooflijk veel verschillende dingen gedaan. Dus ik denk dat je ook heel veel verhalen hebt uit die periode in Studio 100. Die wil ik natuurlijk uit uw neus peuteren.
3: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
0: Dus je gaat zo meteen die zin die je net hoorde nog eens horen. En dan mag jij aanvullen met een heel straf verhaal. Echt iets dat we nog nooit hebben gehoord. Iets gênant mag dat zijn. Iets dat je nooit bent vergeten. Dus ik... Ik ben heel, heel, heel curieus. Heel benieuwd. Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Alright.
2: Here we go.
3: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
1: De allereerste keer dat ik op moest als Samson. Ik kwam van onder het podium, uit de mand. Onder de mand. Lijkt wel of je die naar boven duwt zelf.
0: Ja.
1: En op het einde van die show, van die eerste show, zingen we dan natuurlijk het lied der liederen dat we moesten zingen. En dat rijmde allemaal op L, hè. Frikandel,
0: ja.
1: De Samson Rock. En ik dacht van, goh, het is hier zo plezant, ik kan een keer wat andere woorden ertussen smeren. My god, zeg. Kinderspel, zo, dat. En die Gert komt na die voorstelling naar beneden. Maar, wat doe je aan tassen? We zingen al 25 jaar hetzelfde. Meneer komt er eens mee doen en begint de andere woorden te zingen. Dat gold ook niet.
0: Oh my god. Ik zie het al doen.
1: Ik dacht... Is dat nou allemaal zo belangrijk? Bleek toch wel zeer belangrijk te zijn.
2: Dus op jouw allereerste dag als Samson heb je meteen een uitbrander gekregen van Gert Verhulst.
1: Ja, ja, ja. Hij vond het ook wel misschien een beetje lachen, maar hij had het totaal niet verwacht. Maar ja, je zit onder het podium, je hebt geen connectie met die mannen die erboven staan. Ik dacht, ik ga ook eens iets grappig doen. Hé, met die Koen Krukke, die staat er van zijn gaten geven, de Walter Ballen, de slappe lach, men kan niet meer.
0: Allee, dat had meteen uw laatste kunnen zijn.
1: Ja, dat had gekund, ja, ja.
2: Heb je dat daarna nog durven doen, andere woorden?
1: Nee, nooit meer, geen woord veranderd.
0: Ja, als de baas naar beneden komt, dan denk ik dat niet.
1: Ja, die kwam echt die kelder in, zo van, wat doe je wat thuis? Ja.
0: Zeg Peter, ik vond het mega gezellig dat je er was.
1: Super fijn om mee te hebben.
0: Zijn er nog zo dingen waar je nu mee bezig bent?
1: Ja, ik ben aan het toeren met de Sven de Ridder Compagnie. De jacht is open door heel Vlaanderen. Daarna ga ik regisseren bij James.
0: En, voor Backstage, een nieuw stuk.
1: Ja, voor Backstage. Ja. En dan ga ik op reis.
0: En waar ga je? Weten waar?
1: Ik ga naar Thailand. Met mijn vrouwtje.
0: Niet slecht.
1: Ja. En ik ga de groetjes doen aan mijn vrouw. Ik weet dat misschien is er geen tijd voor. Maar ze zitten in Stekenen allemaal te luisteren. Ongelooflijk. Zij zitten daar op school.
0: Vlakbij
1: de kerk.
2: Voilà. Mannekes, hoe mooi van Peter Thijssen zijn de eerste solo-single.
1: Love you, Anneke.
2: Zeker eens beluisteren. Voilà. Zijn puntenbakjes weer gevuld bij zijn vrouw. Hè? Peter Thijssen, dikke merci. En we hebben er nog eentje voor jou. The Romantics, What I Like About You. Kijk, op je lijf geschreven.
1: Dank.

0: Jennifer Page en Crush.
1: Ondertussen is het 8:30, tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. En het blijft onduidelijk wanneer de Vlaamse regering opnieuw gaat praten over de begrotingen, Bart.
2: Ja, om die laatste details af te kloppen. Minister-president Diependalen vertelt morgen zijn beleidsplannen in het Vlaams parlement. Gisteren lukte dat niet, omdat zowel minister Krevits als een kabinetsmedewerker van vooruit ziek werden. Het uitstel kan er volgens expert ook voor zorgen dat onderhandelaars plots weer gaan twijfelen over dingen die ze al afspraken en goedkeurden. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, lanceert dat nieuwe AI-model voorlopig niet, omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid. Het nieuwe AI-model zou bij testen geprobeerd hebben om de gebruikers te misleiden. AI reageerde niet altijd eerlijk en wilde ook dingen uit zichzelf doen. En de laatste tijd hoorden we allemaal vaker zo van die berichten over incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. En hebben jullie misschien ergens zo'n 9 miljoen euro liggen? Ja. In een kous onder jullie bokspring of zo?
3: Ja, ja, maar waarom eigenlijk?
2: Wel, je kan dat investeren in de beroemde blauwe deur in de Britse hoofdstad Londen uit de topfilm Nothing Hill met... Met Hugh Grant en Julia Roberts is dat. Wel, die deur uit die romantische komedie staat dus te koop voor een appel en een ei. Achter die bekende blauwe voordeur ligt een huisje van ongeveer 280 vierkante meter. Met 3 slaapkamers en 2 badkamers. Een grote leefruimte met keuken, werkkamer, een beschut dakterras. Je kan het zelf eens gaan bekijken op het platform Invisible Homes.
1: 9 miljoen euro.
3: Voor een deur waar Julia Roberts wel aangeweest is, hè? Ja, en Hugh Grant, ja. Hè?
1: Zeg, als we nu samenleggen met 3, zou dat lukken?
3: Ah, wel. Bart, 8,5 miljoen en zullen wij de rest doen. Ja, Bart?
2: Allee, het is goed.
3: Dat zal wel lukken. Ondertussen is horen bij onze Erwin hoe het gaat met het weer.
4: Het weer met Erwin.
3: Een heel erg goedemorgen, Erwin.
5: Goedemorgen. Vanmorgen vormt er zich lokaal nevel en mist. In de loop van de dag komt de zon tevoorschijn en wordt het warm, zomers warm, tot wel 28 graden. En wat meer is, het blijft vandaag droog. Morgen begint de dag ook nog droog met zon, maar geleidelijk komen vanaf de kust meer en meer wolken opzetten. En uiteindelijk ontstaan er enkele buien, mogelijk met een donderklap. Het is wel nog altijd warm morgen tot 25 graden. Donderdag zijn we die zomerse warmte kwijt. Het wordt wisselvallig met buien bij 19 graden.
3: Dankjewel Erwin, lekker warm wordt het dus vandaag. En heet wordt het ook al met Departure en Rhythm of the Night.
4: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen, jouw keuze in wonen. Is in die klas en op debameubelen.be.

0: Goedemorgen, 7:30. Straks gaan we weer bellen naar de Verofoon natuurlijk. Na meer dan een jaar gebeurde er gisteren iets wat nog nooit gebeurd is. Er werd teruggebeld.
1: Ik wist niet wat er hier gebeurde.
0: Ik kende dat belletje zelfs niet.
1: Ja, eerst hadden we de voicemail te pakken natuurlijk. Toen kregen we een oproep binnen en toen snapten we wel waarom.
0: Ja, het bleek Kurt Rogiers te zijn.
1: Je zat nog in de schmink, blijkbaar.
0: Je zat in de schmink. Ik denk van een of andere serie dan.
1: Zou dat familie zijn toch waarschijnlijk?
0: Ik weet het niet. Is hij in Nederland ook niet mee iets bezig?
1: Ja, dat zou ook wel kunnen.
0: Ik weet het niet.
1: Tjie, we hadden het hem gisteren moeten vragen.
0: We gaan eens kijken naar wie hem heeft doorgegeven.
1: Ja, dat komen we zo meteen te weten. Na Anouk en Bryan Adams.
2: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be. Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
3: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
5: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
6: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
7: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Doe jezelf de nieuwste Actief Wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
9: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
10: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
11: Goedemorgen.
12: Herbert Vlak hier. En als hoofdinspecteur van In heb ik na onderzoek ontdekt dat de ochtendshow van Veronique en Sander wel echt de warmste van Vlaanderen is. Dus daar gaan we mee voort. Stel.

0: Wat een topplaat toch. Hè? Brian Adams, I Do It For You. Ja, uit de film van Robin Hood destijds.
1: Prachtig. En dan is het nu tijd om te bellen naar de gsm die rondgaat in BV-land.
2: De Verofoon.
0: We gaan eens bellen naar onze Verofoon vandaag. Hè? Na Kurt Rogiers, aan wie heeft hij hem doorgegeven? Kom aan. Ja, het gaat al over. Dat is goed tekenen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Oh, die stem. Dat kan er maar één zijn. Dag Jan-Jaap van der Wal.
3: Ja. Dat was wel heel snel.

0: Wat heel die stem, snel. Er is er toch maar eentje zo.
1: Ja, gelukkig maar, hè.
0: Hoe is het met jou?
1: Ja, dat gaat wel goed. Ja, ja? Ja zeker.
0: Is,
1: ja.
0: Het nog, is dit vroeg voor jou?
1: Dit is redelijk vroeg. Maar ik heb een zoontje van 9, die heb ik al aan de schoolpoort afgezet. Dus uiteindelijk moet de dag toch ergens beginnen. Ja, en dat kan niet beter dan met jou. Dat kan
0: fantastisch, leuk. Zeg, je bent volle bak aan het spelen nu met je voorstelling. Vertel eens, waar gaat die precies over?
1: Ja, nou ja, ik ben dit weekend in première gegaan. Ja. En waar gaat het? Het gaat over mijn liefde nog steeds voor dit prachtige land. En het gaat over mijzelf.
0: Ja.
1: En het gaat over AI. Het gaat over Theo Frank. Het gaat over de Steiner School. Het gaat overal over.
0: Maar beetje
1: het
0: is, van alles het is, zo. Ja. Ja, ja.
1: Maar het is zeer, zeer fijn geweest. En iedereen moet komen kijken natuurlijk.
0: En zijn er nog tickets? Waar kunnen we die, vinden?
1: Waar kunnen we die vinden? Ergens tussen Leuven?
0: Nee, maar op elke website of zo.
1: Jaap van der Wal.be.
0: Oké, dat is gemakkelijk. Dus
1: dat komt helemaal goed. Maar ik vind het fijn om weer het land in te gaan.
0: Oké.
2: Ja, Jaap, als je zo'n nieuwe voorstelling, je hebt dan een première op de planning staan. Zit je dan nog met stress voor zo'n nieuwe voorstelling? Of denk je na zoveel jaren, dat komt wel goed, ik heb daar wel vertrouwen in?
1: Ik denk wel dat je toch altijd een licht stress kent, dat het allemaal, of het allemaal wel goed beoordeeld wordt en dat soort dingen. Maar uiteindelijk voel je na de eerste grap al, dit wordt een goede avond.
0: Ja, je voelt dan, je publiek wel aan, he, vanaf de eerste noot. Dat snap ik.
1: Tuurlijk.
0: Zeg, en de slimste mens, die komt er ook weer aan? Hoe zijn we vertrokken?
1: Komt er ook weer aan?
0: Ja, je bent ook weer present als jurylid, hè?
1: Ik denk, ik ben er weer bij.
2: Jan-Jaap, ik moet iets bekennen. We hebben hier gisteren een kleine discussie gehad. Dus elk jaar wordt Veronique de Kok gebeld door Erik van Looy, hè, of ze wilt meedoen. En ze wil niet meedoen, want ze heeft schrik.
0: Maar ze wilt gewoon niet meedoen, punt.
2: Ja, jij bent jurylid, jij bent ook kandidaat geweest. Is het echt zo erg als Veronique denkt, of valt het allemaal wel mee?
1: Ik denk dat Veronique op dit punt helemaal naast zit. Zij zou een geweldige kandidaat zijn. Om veel plezier mee te maken. Zowel met Erik als met de jury. Dus nee, ik denk dat dit het laatste jaar is geweest dat Veronique nee heeft gezegd.
2: En kan je haar de vragen op voorhand bezorgen? Want dan doet ze wel mee, denk ik.
0: Dan doe ik wel mee. Ja, dan wel.
1: Je moet gewoon alle playprogramma's een beetje uit je hoofd kennen.
0: Ja, die ken ik dus
1: en,
0: niet.
1: En gewoon de films die de afgelopen jaren succesvol waren. En,
0: die heb ik ook niet gezien.
1: Dan kom je al een heel eind.
2: Project 2027 start vandaag.
0: Ja, gewoon niet meer werken.
1: Ik bedoel, al die mensen die nu bekendgemaakt zijn, als je toch heel eerlijk zegt, die kunnen toch niet in jouw schaduw staan.
0: Dat is wel heel mooi. Dat is wel heel mooi. Wauw. Maar ik ga al beginnen met naar die voorstelling van Jan-Jaap te gaan kijken. Misschien dat daar ook nog een vraag uit
2: komt. Ja, wie weet.
1: Doe dat.
0: Jan-Jaap, dikke merci, hè, voor het telefoontje, hè.
1: Ja, heel graag gedaan en...

0: David Bowie en China Girl. Ja, sorry, nu heb ik je werk gedaan. Hè.
1: Ja, maar dat is niet erg.
0: Alexandra. We komen overheen. Hè.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Alles goed?
0: Ja, volop in voorbereiding voor onze kwispeldag.
1: Ja, voor vrijdag. Hè. Het komt dichter en dichterbij. Hè.
0: En
1: we gaan Cookie meenemen. En Sander gaat ook ons een stelletje meepakken.
0: Oh, zalig, zalig.
1: Ja, leuk.
0: Ik kijk daar al ontzettend naar uit. En straks rond 9:45 bel ik met een bedrijf waar iedereen zijn hond mag meebrengen. Er is wel een beurtrol natuurlijk.
1: Ah ja.
0: Maar de baas heeft er ook een en iedereen mag daar gewoon zijn hondje meebrengen.
1: Dat zou toch fantastisch zijn dat dat altijd kan.
0: Ja. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat daar allemaal organiseren.
1: Ja, ik ga luisteren.
0: Ik wil het hier ook. Ik wil het hier ook.
1: Baas.
2: Zometeen bij Nostalgie.
0: Ja, ja, 80s en 90s party. Je kan nog altijd je tickets bestellen op onze website of in de app. Want Technotronic zal er ook bij zijn op 30 oktober in de Carré. En zometeen op je radio.
3: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren in mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
7: Motorhome of camperfan? Op een D-Car Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
8: Nostalgie altijd en overal op zak?
9: Download nu onze app.
10: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na.
11: Hoogstraten aardbeien.
10: Nostalgie.
0: Goedemorgen, het is bijna 9:01. Het nieuws met Bart van Langehoven. En het blijft blijkbaar onduidelijk. Ah, je begint met politiek nieuws.
12: Ja, het blijft dus onduidelijk.
0: En dat is altijd onduidelijk.
12: Wanneer die Vlaamse regering opnieuw gaat praten over de begroting, om de laatste details af te kloppen. Minister-president Diependalen vertelt morgen zijn beleidsplannen in het Vlaams parlement. Gisteren lukte dat dus niet, omdat zowel minister Krevits als een kabinetsmedewerker van Vooruit kort ziek werden. Het uitstel kan er volgens experts ook voor zorgen dat de politieke onderhandelaars plots weer gaan twijfelen over dingen die ze al goedkeurden en afspraken. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher vindt het een goed idee om werklozen opnieuw te verplichten zich elke dag te melden. De voorzitter van de Franstalige Liberalen zei dat bij de collega's van RTL. Hij besprak zijn plan ook al met OC&W-directies. Dagelijkse stempelplicht bestaat bij ons al sinds 1991 niet meer. Maandelijkse meldplicht voor werklozen werd in 2005 afgeschaft. Een OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, lanceert haar nieuwe AI-model voorlopig niet, omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid. Het nieuwe AI-model zou bij testen geprobeerd hebben om gebruikers te misleiden. AI reageerde ook niet altijd eerlijk en wilde ook dingen uit zichzelf doen. De laatste tijd horen we al maar vaker van die berichten over incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings.
0: Ja, laat dat maar lang nog wegblijven. Hè? Dat is duidelijk nog niet in orde.
12: Helemaal mee eens.
9: Nostalgie weer.
12: De zon schijnt en we genieten van een warme herfstdag bij 25 graden aan zee tot plaatselijk 29. Ook morgen blijft het zonnig. Pas in de vooravond neemt de wolking toe vanuit het westen. Enkele buien, maximaal van 22 tot 28 graden. Donderdag is het droog met opklaringen. Enkel in de Ardennen regent het wat bij 22 graden donderdag. Meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
9: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...
10: Music.
9: We are...
10: Nostalgie.
9: Hits at Work. Alexandra Potvin.
0: Met inderdaad een heerlijke extra zomerdag die we nog maar eens kijken. En ja, de beste muziek daarbij. Simply Red is onderweg naar Techno.

En dat is dan chill aan deze dinsdagvoormiddag beginnen met Simply Red. Goedemorgen, buiten heeft september blijkbaar nog een zomerdag voor ons in petto. Dus ik hoop eigenlijk dat je een korte werkdag hebt en je straks nog wat kan genieten ergens op een terrasje of gewoon even een wandeling gaan doen als het zo 27 graden wordt of misschien wel warmer. Waar je ook zit, ik neem je mee door de voormiddag met de beste muziek. Katy Perry die stond vrijdag nog op het podium bij de Formule 1 in Baku. Dat is in Azerbeidzjan, maar zonder racewagens trekken we die dinsdag ook wel op gang. Alleen al door haar firework. Katy Perry, goedemorgen.

0: dream. Heerlijk toch? Om de dinsdag voormiddag mee te starten. John Travolta, we kennen hem natuurlijk allemaal van verschillende filmrollen. De belangrijkste is nog altijd Grease. Zometeen hoor je hem samen met Olivia Newton-John. Maar hij is ondertussen ook filmregisseur. En hij heeft een film gemaakt over zijn grote liefde voor vliegen. En die heet Propeller One Way Night Coach. Moeilijke titel. Die ging in mei in première in Cannes. En die kan je bekijken blijkbaar op Apple TV. Ik heb er al zoveel over gelezen en gehoord dat het echt een prachtige film is. Misschien heb jij hem al gezien, die film van John Travolta. Over vliegen, over de droom, denk ik, van een jongetje om te kunnen vliegen. Je mag het altijd laten weten in de app. Ik heb geen Apple TV. Maar misschien neem ik het dan wel binnenkort. Samen met Olivia nog eens naar Europe.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
3: In Libelle naar...
4: De vijf beste looks van nu.
3: In Feeling of naar...
4: De hotste adresjes in je buurt.
3: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil de gereedschap en azerwaren van topkwaliteit. Aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief gaat alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools maar dat je het gehoord hebt van een vakman.
6: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demo's van De Walt. Hoe meer De Walt je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
7: Thank you.

0: John Travolta en Olivia Newton-John. Bij Nostalgie op dinsdag vanmiddag. En na Thriller dacht iedereen, dit kan Michael Jackson toch nooit meer overtreffen. Met Bad lukte dat qua verkoop inderdaad niet echt. Maar vijf nummer één hits uit één album. Dat is toch ook niet bepaald een tegenvaller, denk ik. Bad komt eraan. Na vijf minuten liefdesverdriet. Waar heel de wereld wel stil van werd in 1990. Het is Sinéad O'Connor.
1: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan, zijn de drie van Nostalgie.
2: Wij zijn
3: Nostalgie.
1: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf volgende week maandag. Alleen bij Nostalgie.

0: Michael is aan het genieten. Bangelijke muziek stuurt hij in de Nostalgie-app. Tof dat je de playlist kan appreciëren. En je weet het, vrijdag is het kwispeldag bij Nostalgie. We vieren dat je je hond mee naar het werk neemt. Dus het is de bedoeling dat steeds meer mensen dat gaan doen eigenlijk, omdat het echt wel een positief effect heeft ook op de hond en vooral ook op de medewerkers. Dus je kan je bedrijf nog altijd registreren en dan maak je kans op een huppelpakket en een bezoek van onze reporter. En dat is niemand minder dan Veronique de Kok. Die kennen we wel, hè. Bij Control F mogen de honden elke dag mee naar kantoor. Bij dat bedrijf dus. Alleen er zijn 20 medewerkers en maar 2 hondenplekken per dag. Hoe ze dat daar allemaal regelen, dat vraag ik ze meteen aan Joyce. Na Natalia en Lenny Kravitz.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
2: Van plastic, metaal of drankkarton?
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
3: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
5: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Harta, harta, voelta.
7: Voel uw kat haar zalig zachte vacht.
8: Ai, poesje.
7: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
8: Een stoute kat.
7: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
9: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
10: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
11: Immoscoop, man!
10: Een zeer serieuze partij.
9: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
11: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
10: Ja, dat zijn een cape.
9: Hè? Ah, een cape?
11: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Immoscoop, man!
14: Van ronkende benzines of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
15: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
16: Stel, ik wil leren traden.
17: Ja?
16: Hoe begin ik daar dan aan?
17: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
16: En hoe leer ik het in de praktijk?
17: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
16: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
17: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
16: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
17: Kijk op belgiantradingacademy.be.
16: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
18: Hits at Work, Alexandra Potvin.

0: Nee, nee, als het over hondjes meenemen naar het werk gaat, is pas begonnen.
1: De Nostalgie Kwispeldag.
0: Dat is nu vrijdag voor de eerste keer onze Kwispeldag. Om je aan te sporen, om je hond mee te nemen naar het werk. En bij recruteringsbedrijf Control F hebben ze daar geen speciale dag voor nodig, want daar mogen de honden al elke dag mee naar kantoor. Joyce, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jullie hebben je ook ingeschreven, hè, voor de Kwispeldag,
2: ja,
0: aanstaande vrijdag.
2: Klopt.
0: Misschien krijg je ook bezoek van onze Veronique.
2: Ja, leuk, spannend.
0: Maar het is bij jullie begonnen met Dierendag.
2: Ja,
0: en wanneer dachten jullie dan, waarom doen we dit eigenlijk maar één keer per jaar?
2: Dat was eigenlijk gewoon sporadisch. Dat was al elk jaar, telkens opnieuw op Dierendag, dat er eigenlijk een afspraak was van oké, wie brengt zijn huisdier mee naar kantoor? En dat ging eigenlijk heel vlot. Dus ja, sporadisch is eigenlijk een beetje de bal aan het rollen gegaan. Veel mensen hadden ook eigenlijk toevallig een puppy. En op die manier werd dat een beetje ingeburgerd, zal ik zeggen.
0: Puppies zijn gevaarlijk, hè? Dat weet ik ook hier.
2: Ja, klopt.
0: Zo cute, niemand kan... dat raakt iedereen natuurlijk.
2: Absoluut.
0: Ja, en wat was dan echt het definitieve moment waarop het kon? Waarop het altijd mocht van de baas?
2: Er is niet echt een definitief moment geweest. Laat ons zeggen dat het voorbije jaar het echt wel volledig is ingeburgerd, zeg maar.
0: Want de baas heeft zelf ook een puppy gekocht. Dat is ook een voordeel.
2: Ja. Klopt. Een hele schattige labradoodle. Ik heb zelf een Maltipoo.
0: Oh.
2: Inderdaad.
0: Ja, we hebben hier ook een Maltipoo, hè, van Veronique.
2: Inderdaad, ik had het gezien.
0: Ja, en een schattige corgi van mijn collega Sander. Maar jullie zijn met 20 en er mogen per dag maximum 2 honden meekomen. Hoe spreken jullie dat dan af? Hebben jullie een soort van hondenrooster?
2: Nee, eigenlijk gewoon een beetje een mondelinge afspraak van ik zou morgen mijn hond meebrengen. Is nog iemand van plan dat we een klein beetje afstemmen op elkaar wel? Dus niet dat er zo'n vast rooster is, maar gewoon een keer kort afstemmen. Zodoende dat het natuurlijk ook geen dierentuin wordt, dat er nog een beetje kan gewerkt worden.
0: Dat is wel de bedoeling natuurlijk.
2: Absoluut. Zo 1 à 2 per dag, laat ons zeggen.
0: En wat doen die honden met de sfeer op een drukke werkdag?
2: Als ik de lift uitstap met Ralfie erbij, dat er niet echt nog oog is voor mij. Iedereen springt meteen naar Ralfie. En ook gedurende de dag, mensen passeren eens langs jouw bureau. Meestal ligt hij dan wel flink te slapen onder mijn bureau. Maar ze bieden ook soms spontaan aan om eens naar buiten te gaan, een plasje te laten doen. Dus dat is wel heel fijn.
0: Dat is zo even goede verstrooiing en wat minder stress, denk ik ook, hè?
2: Ja, absoluut. En we gaan ook vaak dan over de middag eigenlijk met een groepje collega's gaan wandelen. Een keer een kort blokje. Dus ook goed voor de gezondheid uiteindelijk.
0: Ja, altijd frisse lucht.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: En het bedrijf, is dat nu helemaal aangepast ook aan de hondjes?
2: We hebben niet concreet speciale aanpassingen gedaan. Het belangrijkste is eigenlijk een beetje zorgen dat de hond niet plast op kantoor.
0: Ja, inderdaad. Maar jullie hebben tapje blij, heb ik gehoord.
2: Ja, dat is juist. Maar eigenlijk gaat dat voorlopig wel heel goed. Natuurlijk, je zorgt ook dat jouw hond thuis zindelijk is. En als dat thuis lukt, hier lukt dat eigenlijk ook wel heel
0: inderdaad.
2: Goed.
0: Dat is natuurlijk ook wel een voorwaarde, hè, dat de hond al zindelijk is voor hij meekomt naar de werkvloer.
2: Ja, inderdaad.
0: Maar het klinkt daar supergezellig daar bij jullie bij Control F. Is Ralfie vandaag ook mee?
2: Nee, vandaag niet, want mijn man is thuis, dus het was niet echt een meerwaarde. Maar waarschijnlijk om de dag of vrijdag komt hij wel mee.
0: Ja, oké, 2 andere hondjes op de werkvloer vandaag. Dankjewel dat we je even mochten bellen. En wie weet komt Veronique vrijdag langs tijdens de quizpodden.
2: Ja, heel graag. Ja. Super bedankt.
0: Ja, jij bedankt.

0: Het zijn de lessen, zei ik daarnet tegen onze nieuwsman Bart. De laatste van september natuurlijk, hè. We zijn 29 september ondertussen. Earth, Wind and Fire.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Eentje uit die geweldige lijst van de afgelopen weken. De 80s en 90s top 2000. Heb ik zo meteen na het nieuws nog eens. Tears for Fears.
2: Go yellow!
3: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
4: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
7: een... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, ja, oh. Ja, schat,
9: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Ah, ik ben het beu!
10: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
10: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe verder liever?
10: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja. Voor de kinderen.
10: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
11: Dat is Imo!
12: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
13: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
14: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
15: Opgelet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
16: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
17: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van verbouwheden.
0: Het is 9:55. Goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langehoven. En ik lees hier slecht nieuws, want opvallend meer jongens in het middelbaar denken eraan om te stoppen met school.
18: Ja, als je dat vergelijkt met de meisjes, blijkt uit een rondvraag van de scholierenkoepel. Vooral stress speelt een belangrijke rol om toch geen diploma te halen voor jongens. Middelbare scholieren vinden ook dat ze voortdurend moeten geconnecteerd zijn en voelen weinig afbakening tussen school en vrije tijd door onder meer hun gsm en smart school. Vooral de laatstejaars willen liever meteen gaan werken en geld verdienen. Maar cijfers van VDAB bewijzen dat 2 op de 10 schoolverlaters zonder diploma een jaar later nog altijd zonder job zitten. Volgens de scholierenkoepel beter blijkt ook dat 6 op de 10 tieners vaak doodmoe op school zitten en daardoor ook moeilijker de lessen kunnen volgen. HBR-voorzitter Georges-Louis Boucher vindt het een goed idee om werklozen opnieuw te verplichten zich elke dag te melden. De voorzitter van de Franstalige Liberalen zei dat bij de collega's van RTL. Hij besprak zijn plannen ook al met OC&W-directies in Wallonië. Dagelijkse stempelplicht bestaat bij ons al sinds 1991 niet meer. Maandelijkse meldplicht voor werklozen werd in 2005 afgeschaft. En in Frankrijk pakte de politie meer dan 160 mensen op bij gewelddadige protesten op middelbare scholen. 12 scholieren, 3 docenten en 12 veiligheidsmensen raakten gewond. Demonstraties begonnen vorige week in en rond de hoofdstad Parijs. Sindsdien blokkeren scholieren in heel Frankrijk hun schoolingangen. Ze protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Franse binnenlandminister veroordeelt die gewelddadige protesten.
1: Nostalgie weer.
18: De zon schijnt, of probeert er toch overal door te komen. En we genieten van een warme herfstdag bij 25 graden aan zee tot plaatselijk 29. Ook morgen blijft het zonnig. Pas in de vooravond neemt de wolking toe vanuit het westen en vallen er enkele buien. Maxima van 22 tot 28 graden. Donderdag is het droog met opklaringen. Enkel in de Ardennen regent het wat bij 22 graden donderdag. En meer nieuws vind je altijd terug in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie.
19: at Work. Alexandra Potvin.

of Base met Life is a Flower. En het is feest vandaag. Blijkbaar werk ik hier exact 1 jaar bij Nostalgie. Ik lees dat in de app. Maar dat is een triestig toeterke. Dat is al iets beter. Exact 1 jaar bij Nostalgie. Ik kreeg ook al felicitaties op mijn LinkedIn en zo. Dankjewel daarvoor. Ik zou nergens anders willen zijn in de voormiddag dan hier bij Nostalgie en samen met jou dus. Voor iedereen die luistert, you to me are everything. It is the real thing.

0: is er leven op Pluto? Ik denk niet dat ik er nog zal achterkomen. En eerlijk gezegd heb ik ook niet de ambitie. Wel een toffe single blijft het, hè, van het goede doel. De ochtend is hier ook zo fijn. Het gezelligste clubje met ook hele fijne mensen die langskomen.
1: Zo sta je op.
0: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
0: Goedemorgen, Peter Thijssen.
2: Goedemorgen.
0: Jarenlang ook Samson gespeeld.
2: De allereerste keer dat ik op moest als Samson. Op het einde van die show zingen we dan natuurlijk het lied, de Samson Rock. Dat rijmde allemaal op L. En ik dacht van, goh, ik kan een keer wat andere woorden ertussen smijten. En die Gertie komt na die voorstelling nog beneden. Wat doet er aan Thijssen? We zingen al 25 jaar hetzelfde. Meneer komt er eens mee doen en begint de andere woorden te zingen. Dat gold ook niet.
1: Luister ook morgen naar Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
3: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Vanavond Belgische kost?
4: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
7: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
9: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
8: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
10: Oh nee!
9: Oei, wat is er?
10: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
9: Oei.
10: Ja, wat nu?
9: Ik bel direct de makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA, actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.

Voor iedereen die het vandaag kan gebruiken, Be Alright van Dean Lewis. Edith, die werkt thuis vandaag en luistert ondertussen naar Nostalgie. Ideale combi stuurt ze in de app. En Nathalie is net terug van een reisje van 9 dagen naar Kroatië. Veel mooie uitstapjes gedaan. Ik heb niks kunnen luisteren van Nostalgie, maar ik ben nu mijn schade aan het inhalen. Fantastisch dat je er weer bij bent, Nathalie. Is dat dan zo'n beetje een gevoel van... We gaan eventjes naar het frituur, nadat we op reis zijn geweest. Hè? Terug kunnen luisteren naar Nostalgie. Ik stel me daar zoiets bij voor. Madonna nog steeds de Queen of Pop. De MTV Video Music Awards heeft haar eigen record daar gebroken... als het gaat over prijzen winnen. 7 heeft ze ermee naar huis genomen. En dit is nog een van die hits uit de 80's. Lang geleden, Like a Virgin...

0: day will come. Vandaag is de Wereld Hartdag. En ik heb eigenlijk ook wel een link daarmee in Generation 80s en 90s. Weet jij nog hoe die allereerste grote liefde voelde? Hield je dat dan stil? Of mocht iedereen het weten? Ik heb zo twee songs. Eentje uit de 80s, eentje uit de 90s. Whitney Houston. En snap, twee keer liefde in Generation 80s en 90s. Na Extreme en Bonnie Tyler.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
3: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
4: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
3: Wat is dat alles meneer?
4: Geef mij ook nog één...
3: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
4: Ja, en currysaus.
3: En dat is voor hier op te eten? Of?
4: Nee, het is voor...
5: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
6: Harta, harta, voeta.
7: Voel die katharzalig zachte vacht.
8: Ai, poesje.
7: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
8: Poesje.
7: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
8: Een stoute kaart.
7: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
6: Horta.
7: Compleet zot van tuin en dier.
9: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
10: Oh, dat is goed.
9: De temperatuur van het douchewater was perfect.
10: Oh, dat is goed.
9: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
10: Dat was goed.
9: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
10: Oei. Dat is niet goed.
11: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
12: Download nu de Nostalgie-app. En luister live naar al jouw favorieten.
13: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
14: Ben je op zoek naar je eerste job?
15: Zo klaar voor.
14: Of is het tijd voor een carrière-switch?
15: Ja, zo klaar voor.
14: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
15: Zo klaar voor.
14: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
16: Hits at Work. Alexandra Potvin.

0: Speciaal voor Wereldhartdag. Een groot hart voor iedereen van jullie op Nostalgie stuurt, Viviana. Dankjewel, dat is super lief.
1: Generation 80s en 90s.
0: En daarom, omdat het Wereldhartdag is, staan we even stil dus bij dat ene trouwe motortje dat dag en nacht voor ons draait en hoe we er goed voor kunnen zorgen. En ook natuurlijk wat ons hart heel snel kan doen slaan, dat is verliefd worden. En ik wil het dan ook hebben in Generation 80s en 90s over die eerste grote liefde. Je weet wel, die ene waarvan je toen dacht dat het voor altijd zou zijn en je hart dus veel sneller deed slaan. Johan stuurt nog in de app. Mijn eerste grote crush was op een meisje op de middelbare school. Ik had toen een briefje in haar boekentas gestoken en binnen een half uur wist heel de school

hebben. Al is dat nooit echt bevestigd, maar het is wel een verhaal dat heel de wereld ondertussen is rondgegaan. En hoe sterk ze vocaal was, je moet maar eens kijken op YouTube, vind je verschillende versies live gezongen, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika in 1994 van die Saving All My Love For You. En wat ze er iedere keer weer van maakt. Iedere keer compleet iets anders. Maar we gaan dus nu voor de originele single uit 1985. Voor wie het dan ook was, niet zo belangrijk. Het is gewoon een fantastisch mooi nummer. Saving All My Love For You, Whitney Houston.

0: De eerste grote liefde staat centraal in Generation 80s en 90s. Dat is een hit uit de 80s en een uit de 90s bij mij en ook straks bij Kim. Rond 2:15 denk ik dat zij ze gaat spelen. Als je trouwens nog ideeën hebt over thema's die het zouden kunnen worden in Generation 80s en 90s, mag je altijd sturen in de Nostalgie-app. Heel, heel, heel erg welkom. Want we willen ook jou inbrengen. Je hebt hier ook iets in de pap te brokken als het over de muziek gaat.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Heb ik die eerste grote hit nog eens van Christina Aguilera. Dat was in 1999. Genie in a Bottle na het nieuws van 11 uur.
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
5: B-Bad.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
6: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
6: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
7: Hallo.
6: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
10: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
11: Wat?
10: Hier staat op alle modellen.
11: Ja, ja.
10: En die prijzen zijn die gecheckt?
11: Absoluut.
10: De Ford Puma vanaf €19.900.
11: Yep.
10: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
11: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
12: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
13: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
12: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
14: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
15: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
1: Nostalgie, 80's.
15: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
16: Lekker, echt lekker. Nostalgie.
0: Het is 2,5 minuut voor 11 uur. Tijd voor het nieuws met Bart van Langehoven. En we gaan, weer. Tanken wordt morgen goedkoper.
17: Oh ja, als nieuwsbulletin moet gevuld worden, zeker? Nee, serieus. Voor benzine 95 betaal je aan de pomp maximum zo'n €2 per liter. Voor benzine 98 komt dat op €2,22. Allebei een daling met 10 eurocent. Net als voor diesel, dat kost je vanaf morgen maximum €2,42. Ook de prijs voor stookolie daalt. Je betaalt nu per liter maximum €0,5. Tenminste, als je 2000 liter bestelt. In de gevangenis van Merksplas in de provincie Antwerpen raakten voorbije dagen 6 cipiers gewond bij 2 incidenten. Die gebeurden op de afdeling met geïnterneerden, werd geschopt en geslagen. Maar het gevangenispersoneel kon de daders uiteindelijk opsluiten in de veiligheidscel. Zowel de directie van Merksplas als het gevangeniswezen betreuren de nieuwe incidenten en herhalen nog maar eens dat geïnterneerden niet thuishoren in een gevangenis. En opvallend meer jongens in het middelbaar denken eraan om te stoppen met school, Als je dat vergelijkt met meisjes, dat blijkt uit een rondvraag van de scholierenkoepel. Vooral stress speelt een belangrijke rol om toch geen diploma te halen. Middelbare scholieren vinden ook dat ze voortdurend moeten geconnecteerd zijn en voelen weinig afbakening tussen school en vrije tijd door onder meer GSM en Smart School. Vooral de laatstejaars willen liever meteen gaan werken en geld verdienen, maar cijfers van VDAB bewijzen dat 2 op de 10 schoolverlaters zonder diploma een jaar later nog altijd zonder job zitten.
1: Nostalgie weer.
17: Ook deze namiddag zonnig en warm bij 25 graden aan zee tot plaatselijk 29. Vanavond is het licht bewolkt. Ook morgen blijft het zonnig. Pas in de vooravond meer wolken vanuit het westen. Er vallen dan ook regenbuien, maximaal van 22 tot 28 graden. Donderdag droog met opklaringen. Enkel in de Ardennen regent het een beetje bij 22 graden. En vrijdag is het zonnig en 20 graden. Meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
0: Als jij zegt van de zon is er, dan kijk je altijd onmiddellijk naar buiten. Ik ook. En ze is er inderdaad. Ja, het is echt blauwe hemel. We hadden het er dan net nog over. Hè? Ik vind dat heel tof, hè? Zo'n Indian summer. Ja. Dat het echt warm nog blijft. Maar er klopt in mijn hoofd iets niet. Ik bedoel, het is vroeger donker en zo. En het koelt dan ook zo wat af.
17: En je kan dan niet buiten. Je kan wel buiten, maar je hebt datzelfde gevoel niet. Zoals je zegt.
0: Ja. Voilà, kijk. Maar
17: ik herken dat.
0: Ik ben content door het daar niet van.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Hits at Work. Alexandra Potvin.

0: Blijkbaar durfde George Michael niet doorzingen, omdat het met Aretha Franklin was. Maar hoor hoe geweldig jij dat doet. Wat is dan, of wat was dan doorzingen voor George Michael? Nostalgie. We hebben hier een heel tof ochtendclubje natuurlijk tussen 6 en 9. Veronique en Sander staan op met Veronique de Kok. En vanochtend was er bezoek van Peter Thijssen. Die kwam langs, de acteur, maar ook zanger hebben we ontdekt. En een hele goede zanger. Onlangs bracht hij zijn eerste solo-single uit. Hoe mooi heet die? Je moet er maar eens naar luisteren. Echt prachtig nummer. Maar Peter kennen we natuurlijk ook allemaal van Studio 100. Hij speelde jarenlang Samson, maar ook Big uit Big en Betsy. Hij heeft dus heel veel tijd in een doos doorgebracht en in een pak. En dat poppenspelen, dat weegt fysiek wel op zo'n acteur. Dat vertelde hij.
1: En mis je het vandaag nog, het poppenspelen zelf, met die
2: zeker,
1: poppen, met
2: absoluut.
1: Die poppen bezig zijn?
2: De zware poppen zou ik fysiek niet meer aankunnen. Maar ja, ik mis dat wel. Ja. Ja, misschien, ik heb kleinkinderen nu, dus ik ga wel eens iets doen terug.
0: Ik denk inderdaad dat hij wel iets van plan is om nog te doen. Maar hij mist het wel en het is ook zwaar werk.
2: Ja, dat wel. Ja, dat doet wel een beetje pijn af en toe. Dat is heel pijnlijk vooral. Na een tijdje verzuren je spieren en dan weet je niet meer wat kruipen van miserie.
0: Maar
2: ja, dat is echt heel heftig.
1: En heb je daar blijvende last van die carrière als Big en als Samson?
2: Oh, ik ben wel een paar keer geopereerd, maar wie is dat niet? Een sporter. Elke sporter wordt wel eens geopereerd ergens.
0: Daar sta je inderdaad niet bij stil, hè? Dat echt wel zwaar fysieke arbeid is. En de hele tijd met die armen in de lucht. Peter Thijssen had nog veel meer verhalen en veel meer te vertellen natuurlijk. Hij vertelde ook vooral hoe zijn allereerste kerstshow als Samson, hoe hij die verpestte. Het filmpje staat ondertussen ook op onze Insta-pagina Nostalgie België. En trouwens ook op Facebook. Er zijn mensen die daarachter vragen. Nostalgie België op Instagram en Facebook. Zorg vooral dat je ons volgt. Dan blijf je bij.

0: Als je zo smeekt, dan vertrek je natuurlijk niet. Of je hebt geen hart. Dat kan ook natuurlijk. Dat allemaal op Wereldhartdag, zeg. Chicago, dat is er nog zo één over smeken. If You Leave Me Now. Uit de 70s dan. Maar eerst nog een filmhit. Uit een van de tofste films van de 80s voor mij toch. The Jewel of the Nile met Michael Douglas en Kathleen Turner. Hit van Billy Ocean.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: De beste vol of aanmaken, dat kan tellen.
4: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel, eigenlijk wel.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
5: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
6: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
5: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
7: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
10: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
11: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
12: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evengem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
13: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
12: Evengem, als u houdt de kerk in de midden. Absoluut een zonde weer.
14: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
15: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Ja, en dat zou ik ook aan jou kunnen vragen. Het is tof als je lang blijft hangen bij Nostalgie, want we hebben hier onze toffe ochtendclub tussen 6 en 9. En om 3 uur deze namiddag, na Kim Muilaert, zwieren Sean en Linke de deur van hun café open. De muziek om die laatste werkuren door te komen is er altijd, de beste muziek. En deze week kan je er ook een reis naar Zuid-Tirol winnen met het vliegtuig. Super interessant. Nostalgie.

0: De beentjes even bewegen, dat is belangrijk. Al dansend richting je lunchtijd. Met Cool en de Gang. Coldplay komt eraan. En als je nu goed luistert, dan heb je al een stapje voor op volgende week.
1: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan...
2: Drie daarvan...
1: zijn de drie van Nostalgie.
3: Wij zijn...
4: Nostalgie.
1: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf volgende week maandag. Alleen bij Nostalgie.
5: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
6: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
7: Of zoals wespen van mijn terras.
5: Of zoals indringers uit je tuin.
7: Oh ja.
5: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
7: Stop, identificeer jezelf.
5: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
8: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
9: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
10: Minder. En meer. Bij Kiwi Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Kiwi Bank. Dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
11: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
12: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
13: Bell & Bo.
14: Dom, vier chefs van Jam, met z'n heren.
15: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
16: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
17: De Brusselse invasie.
14: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
16: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
14: Ah, Niklas, ah, joh.
16: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
14: Wat toch echt proberen een dosje te pauwen hier, Toos.
18: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
19: 30 ideeën voor pastaschotels.
18: In Libelle Lekker naar...
19: De 5 beste beleggingen van het moment.
18: In Trends of naar...
19: Belgische politiek achter de schermen.
18: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
20: Oei.
21: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
20: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
21: Ja, en hoe verder liever?
20: Ver genoeg, maar niet te ver.
21: Ah ja, voor de kinderen.
20: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
22: Da, Simo!
23: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
24: Hits at Work. Alexandra Potvin.

speelden deze vorige week in de 80s en 90s top 2000. En ook een stukje van het origineel van de Asmonds. En toen stuurden verschillende luisteraars. Hey, ik wist niet dat er een origineel was. Kijk, dan ben ik altijd blij dat ik jullie weer iets heb bijgeleerd. Love Me For A Reason hoorde je van Boyzone. En dit is Belinda Carlisle.

listen to the music, beetje werken en dan ook nog met je hond erbij als het even mee zit. De foto's blijven hier binnenkomen in de app van Kantoorhonden. Daar gaan we voor natuurlijk tijdens Kwispeldag, nu vrijdag. Gudrun stuurt nog groetjes van onze lieve kantoorhond Manu. Dat is een King Cavalier Spaniel, denk ik. Hij ligt letterlijk op mijn bureau. En ook nog een hele toffe foto gekregen van Philippe, de mascotte van Brasserie Wally, die ons terras veilig houdt. Dat is een show, zie ik op de foto. Blackie, onze trouwe viervoerder en deze witte hond. Al 10 jaar zijn huisje stuurt Philippe. Tof. Schrijf je vooral in met je bedrijf op nostalgie.be of in de Nostalgie-app. En wie weet, passeert Veronique dan vrijdag tijdens onze kwispeldag met lekkers voor de hoef? En maakt ze het daar gezellig samen met jou? Hier is nog Marcone.

0: straks bij Nostalgie.
1: Een heel erg goedemiddag. Het is lunchpauze. De zomer is buiten aan het gaan. En je luistert naar de beste muziek. Oh, ja, maar in Stegen. Zoals Starship straks zingt. Nothing's gonna stop us now.
2: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en alsjeblieft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
3: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton?
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Lekker, simpel en echt lokaal. Je buurtsuper eet echt allemaal.
8: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
9: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
10: De soundtrack van je werkdag.
11: Dat is nostalgie.
12: Sweet dreams are made of.
10: En alleen de grootste hits.
0: Nostalgie. We are music.
13: Hoogstraten.
0: Hoogstraten aardbeien.
10: Nostalgie.
1: 1 voor 12, goedemiddag. Het nieuws met Bart van Langenhoven. De Vlaamse regering komt samen over de begroting.
14: Ja, zet je uurwerk maar juist om 3 uur. Dan roept minister-president Diependalen zijn ministerraad bijeen. Bedoeling is om het Vlaamse begrotingsakkoord te finaliseren. Maar rond 2:30 vergaderen eerst nog die kabinetcheffen om alle cijfers en tabellen nog eens grondig te controleren. Vlaamse begrotingsonderhandelingen stopten gisteren plotseling, zoals je weet, net op het moment dat de ministers het akkoord wilden afronden. Maar zowel minister Krevits als een kabinetchef van Vooruit voelden zich echt niet goed. Door die opschorting kon minister-president Diependalen niet naar het Vlaamse parlement gaan voor zijn septemberverklaring, tot woede van de oppositiepartijen. Maar die beleidsplannen legt Diependalen morgenmiddag wel uit aan de Vlaamse parlementsleden. Tanken wordt morgen goedkoper. Voor benzine 95 betaal je aan de pomp maximum 2 euro zo per liter. Voor benzine 98 komt dat op 2,22 euro. Allebei een daling met 10 eurocent. Net als diesel trouwens, dat kost je vanaf morgen maximum 2,42 euro. Ook de prijs voor stookolie daalt. Je betaalt nu per liter maximum 1,5 euro. Tenminste als je 2000 liter bestelt. En de regeringsleiders van Nederland, Duitsland, Zweden, Denemarken, Finland en Oostenrijk, die willen de volgende Europese 7 jaar begroting met miljarden euro's verlagen en de uitgaven grondig hervormen. In een brief schrijven ze dat Europa meer moet investeren in veiligheid, defensie, concurrentie, innovatie en de strijd tegen illegale migratie. En minder geld moet gaan naar Europese boeren en armere regio's, terwijl zuidelijke landen net meer geld daarvoor willen. De Europese Unie onderhandelt dit najaar over de begroting 2028-2034.
0: Nostalgie weer.
14: Ook deze namiddag zonnig en warm bij 25 graden aan zee tot plaatselijk 29, vanavond licht bewolkt. Ook morgen blijft het zonnig, pas in de vooravond meer wolken vanuit het westen. Er vallen ook regenbuien, maximaal van 22 tot 28 graden. Donderdag droog met opklaringen, enkel in de Ardennen regent het wat, 22 graden. En vrijdag zonnig en 20 graden. Meer nieuws, dat lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Je bent een man van je woord, Bart. Je hebt me gisteren iets beloofd, ja. En het klopt.
14: En morgen kan je ook nog genieten.
1: van de korte broek van Bart van Langenhoven. Het staat je beeldig, vergeet alleen niet te smeren, want ze van die melkbenen, dat verbrandt snel. Hè?
14: Ella, dat zijn beautiful brown legs. Echt waar. Allee, okay. Stop de jingle.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Hits at Work.
11: Met Kim Meijer.

Het feestje van de lunchpauze is begonnen. Jij voorziet de boterhammen en ik de muziek. Gimme, gimme, gimme van ABBA. Hier staat ook een boyband op het menu. Take That. Ze toeren nog vol een bak. Volgend jaar zelfs in Nederland. Niet in België helaas. Maar allang zonder Robbie Williams. Is toch niet helemaal hetzelfde, hè? Hoewel dat die Gary Barlow natuurlijk op redelijk wat songs de lead al zong in de 90s. Zoals deze. Back for Good.

0: Is onze vriendin de zon back for good? Niet voor altijd. Dus je moet er alles uithalen deze dagen. Vandaag en morgen super warm. Zoals onze nieuwscollega Bart van Langenhoven daarnet zei. Zijn beautiful brown legs. Zijn benen gebruind op terrasjes dit weekend. Oh, ik wens je vandaag absoluut hetzelfde toe. Met de juiste muziek in je oren. Straks Texas en Summer Sun.
1: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh.
5: Oei.
4: Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
9: Oh, dat is goed.
8: De temperatuur van het douchewater was perfect.
9: Oh, dat is goed.
8: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
9: Dat was goed.
8: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
5: Oei. Dat is niet goed.
10: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
11: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief gaat alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools maar dat je het gehoord hebt van een vakman.
12: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demo's van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
13: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.

0: Iets voor half één. Smakelijk daar, hè? Over 5 minuten ongeveer komt Avicii het tempo hier wat opdrijven met Wake Me Up. En hier bij Nostalgie word je elke ochtend goedgezind wakker dankzij ons Oleg duo Veronique de Kok en Sander van den Hende. En zij trakteren jou elke dag opnieuw op tickets voor Disneyland.
1: De quiz van je leven.
0: Elke dag om 7:45 dan spelen Veronique en Sander de quiz van je leven. Luisteraar Bart die won vanmorgen 4 tickets, de hoofdprijs voor Disneyland. En morgen kan het aan jou zijn, hè? Waag gewoon jouw kans morgen om 7:45. En om een idee te krijgen wat voor vragen je dan al kan krijgen, gaan we eens testen of het zou lukken voor jou om een vraag van vanmorgen juist te beantwoorden. Alle vragen, alle 3, komen uit je jonge jaren. Er is eentje uit je geboortejaar, 1 uit het jaar dat je 10 was en dan een laatste uit het jaar dat je 20 jaar oud was. Vanmorgen kreeg Bart dus een vraag uit 83, het jaar waarin hij 10 was. En het had hiermee te maken. Herken je meteen natuurlijk. The A-Team. In 83 leerden we hen kennen. Hannibal, Murdoch, B.A. en wie nog? Hoe heette dat vierde lied nu weer? Bart wist het vanmorgen en won. Dus als jij het ook weet, mag je van jou laten horen in de Nostalgie-app. Hoe heet het vierde lied van The A-Team? Laat het maar even weten en dan ben je opgewarmd voor een nieuwe quiz van je leven. Morgenochtend om 7:45 op Nostalgie. Doe het gewoon. Doe eens mee morgen.

veel juiste antwoorden in de Nostalgie-app. Jij bent klaar om morgenochtend mee te spelen met de quiz van je leven. Hoe heet het vierde lid van de A-team na Hannibal, Murdoch en BA? Arno uit Everberg wist het onder andere en zegt Face. Geweldige serie, nu zou ik er wel niet meer naar kijken. Altijd veel schieten, maar nooit raak. Veronique, die keek niet voor het schieten, denk ik, in de 80's. Ze zegt Face, de knapste van de hoop. Ik had het meer zo voor BA met zijn hanenkam en zijn gouden kettingen. Morgen dus om 7:15 je wekker zetten voor Quiz van je leven.

0: Die versnellingspook zit toch in de weg, lijkt mij. Victor die stuurt nog over die A-team. Face was de bijnaam en zijn echte naam is Templeton Peck. Dat is helemaal waar, Victor. Morgen zeker je kans wagen in de quiz van je leven voor Disneyland tickets. Straks hoor je dit. Maar in een andere versie. En dit is het origineel van ene Mick Jackson. Hij heeft dan ook nog eens dezelfde achternaam, maar het is geen familie van de Jacksons. Ze brachten wel hun versie zowat in dezelfde week uit, waardoor het origineel en de cover op hetzelfde moment te horen waren. En radio's dan moesten kiezen welke versie ze liever wilden spelen. Maar laat ons 50 jaar later concluderen dat toch vooral de Jacksons hun versie de tand destijds heeft overleefd en toch wat gewonnen heeft. Ook al is het geen wedstrijd, hè. Maar die is blijven plakken en die hoor je zo meteen.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
3: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
4: Live luisteren naar Nostalgie? Dat kan ook via DAB+ of in onze app.

Likkie boom boom now. Het is toch de beste zin om mee te zingen, hè? Snow met Informer. Veel zingende broers en zussen vandaag op Nostalgie. Dat is toevallig. Er bestaan er ook gewoon veel bands met broers en zussen. Daarnet kreeg je nog de Jacksons. En nu zijn het drie zussen en een broer uit Ierland. Probeer misschien die samenzang eens na te doen met je collega's. De

0: Straks bij Nostalgie.
1: Je mag je funky moves bovenhalen voor Bobby Brown straks. En het is ook in het Frans te doen, want na het nieuws van 1 uur hoor je Frans Gall.
2: De beste volle van maken, dat kan tellen.
3: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
3: Mappa.
2: Lidl, dat kan tellen.
4: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
5: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
4: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: Stel, ik wil leren traden.
7: Ja?
6: Hoe begin ik daar dan aan?
7: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
6: En hoe leer ik het in de praktijk?
7: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
6: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
7: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
5: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
7: Kijk op belgiantradingacademy.be.
5: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
8: Meer licht. Meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
1: Goedemiddag, het is 1 voor 1 het nieuws met Frauke Kallion. Het leven is opnieuw fors duurder geworden.
9: Ja, de inflatie is deze maand fors gestegen tot zo'n 4,7%. Dat is het hoogste niveau in ruim 3 jaar. Vorige maand lag de inflatie nog onder de 4%. De boosdoener is natuurlijk die dure energie door de oorlog in het Midden-Oosten. Aardgas en elektriciteit werden een vijfde duurder als je dat vergelijkt met vorig jaar. En voor diesel en benzine betaal je nu ruim een derde meer. Groente en fruit werden wel iets goedkoper. Stemopleidingen in het onderwijs zijn niet populair. In 2024 studeerde slechts 21% van alle studenten in het hoger onderwijs af in de wiskunde, wetenschap of technologie. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Nochtans worden die stemrichtingen al jaren gepromoot omdat de arbeidsmarkt die profielen nodig heeft. Maar ondanks de campagne stijgt het aantal studenten amper. De Vlaamse overheid mikt tegen 2030 op zo'n 40% leerlingen in een stemrichting. En Luna Hendricks neemt eind oktober definitief afscheid van het kunstschaatsen met 2 laatste shows in Antwerpen. Enkele maanden na de Olympische Spelen kondigde Hendricks al aan dat ze ging stoppen, omdat haar lichaam niet langer mee kon op topniveau. In de 2 shows blikt ze nu terug op haar carrière en neemt ze afscheid van haar fans. Hendricks behaalde in totaal 6 medailles op EK's en WK's. Ze was ook de eerste Belgische ooit die Europees kampioen kunstschaatsen werd.
10: Oh, ik keek zo graag naar haar choreo's.
9: Ja, het is jammer.
10: Een groot gemis gaat het zijn voor het kunstschaatsen.
0: Het weer met Erwin Franks.
11: Het is vanmiddag echt genieten van stralend en warm zomerweer. Het is nu al 20 graden en meer. Later vanmiddag is zelfs 28 graden mogelijk. Het blijft voorlopig overal nog droog. Dat begint morgen wel te veranderen. In de loop van de dag verschijnen meer wolken vanaf de kust. Uiteindelijk gevolgd door regen bij toch nog altijd 25 graden. Donderdag wordt een wisselvallige dag met zon, met wolken, maar ook met enkele regenbuien en het wordt een pak frisser.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at Work
12: met Kim Meijer.

Een Frans icoon op je radio. En buiten wordt het 28 graden. Het voelt alsof je weer op vakantie bent, ergens op een Franse camping. Babacar, France Gall, France Gall. En stel je nu voor dat we echt op die camping staan en dat daar plots 1,6 miljoen andere mensen rond jou staan om samen te feesten. Calvin Harris heeft daar echt voor gezorgd. Niet op een camping, maar wel in de Braziliaanse stad. Hij had plek nodig, hè, in São Paulo. Hij brak het wereldrecord dit jaar. DJ-set voor de meeste mensen samen. 1,6 miljoen feestvierders. Madonna deed dat ook ooit. Zij trad eens op een strand in Copacabana voor 1,6 miljoen man. En Rod Stewart is nog altijd de koning van het grootste publiek, want die speelde in 1994 op hetzelfde strand in Copacabana voor 3,5 miljoen inwoners. 3,5, dat is de helft van alle Vlaamse inwoners samen op een strand. Dat kan je je echt bijna niet voorstellen eigenlijk. Maar Calvin Harris die is dus dolgelukkig met zijn nieuwe wereldrecord als DJ-set. En wij gaan het samen nu ook vieren met zijn Promises, samen met Sam Smith.

0: Paul McCartney. Solo met The Hope of Deliverance. Met de Beatles was het niet mogelijk geweest, denk ik, om voor miljoenen fans op te treden. Want u zou die gasten gewoon niet meer gehoord hebben. Bovenop al het gegil van het publiek. Het publiek voor de Beatles was ook waanzinnig. We hadden het daarnet over recordbezoekers op een concert. En Misha uit Lokeren stuurt nog... Hey, ik had ook nog iemand die veel volk bijeenbracht. Jean-Michel Jarre had in Parijs 90 2,5 miljoen bezoekers. En in Moskou 97 ook 3,5 miljoen mensen. Ongelooflijk, ik kan daar nog altijd niet van over. Straks een song van Toto in je oren. Er zit zo'n krachtige drum in die je vanzelf gaat beginnen meetokkelen op je toetsenbord.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, Peter Thijssen.
3: Goedemorgen.
2: Jarenlang ook Samson gespeeld.
3: De allereerste keer dat ik op moest als Samson. Op het einde van die show zingen we dan natuurlijk het lied, de Samson Rock. Dat rijmde allemaal op L. En ik dacht van, goh, ik kan een keer wat andere woorden ertussen smeren. En die Gertie komt na die voorstelling naar beneden. Wat doet er aan Thijssen? We zingen al 25 jaar hetzelfde. Meneer komt weer eens mee en begint hem andere woorden te zingen. Dat gold ook niet.
1: Luister ook morgen naar Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Dit weekend trakteert jouw buurt super je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
5: Vanavond Belgische kost. Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
9: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
8: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
10: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
11: Ja, graag iets Japandi.
12: Ibiza. Ruim.
13: Ja, niet te groot, hè.
11: Kleurrijk.
13: Ja, met veel beige.
10: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
14: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
15: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
16: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel. Het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
17: Ben je op zoek naar je eerste job?
18: Zo klaar voor.
17: Of is het tijd voor een carrière switch?
18: Ja, zo klaar voor.
17: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
18: Zo klaar voor.
17: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
19: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
20: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
21: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
22: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Je moet die drum toch gewoon meetokkelen. Ik kan dat niet tegenhouden zelfs. Hold the line. Goedemiddag, super fijn dat je tijdens je werkdag in de gezelligste radioclub zit hier bij Nostalgie. De hele dag alleen maar hits die je kan meezingen. En dan is het waarschijnlijk een herkenbaar gevoel. Je zingt zoal sinds je kind bent een tekst luid mee. En als volwassene besef je plots dat je dat je hele leven verkeerd begrepen hebt. Ik heb dat met dit nummer. Ik had door dat het over liefdesverdriet ging. Alleen al door de videoclip, weet je dat, met Natalie Imbruglia. Die met haar Bambi-ogen recht in de lens zo heel tristig kijkt. Maar ik dacht dus dat Thorn de naam was van haar ex-vriendje waar ze over zong. Want dat is gewoon Engels voor verscheurd, kapot door emoties. Thorn is dus geen man. Oeps,

0: Kijk eens diep in die mooie ogen van Kylie Minogue. In Your Eyes. Straks hoor je twee songs over de liefde. Eentje uit de 80's en eentje uit de 90's. Want dat doen we elke dag. Zowel bij Alexandra Potvijn de voormiddag als hier in de namiddag in Hits at Work. Twee songs rond eenzelfde thema uit de twee beste muzikale decennia, de jaren 80 en 90 dus. Alexandra, trakteer je al op Saving All My Love For You van Whitney Houston. En eentje met wat meer pit, Snap, The First, The Last, Eternity. Het is voor altijd in de liefde. Maar straks dus nog twee liefdesongs en er zijn er veel om uit te kiezen, want liefde is een populair thema. Maar je zal niet teleurgesteld zijn, ik beloof het jou. Ze komen eraan naar Lionel Richie.
1: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van nostalgie.
2: Wij zijn
3: nostalgie.
1: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van nostalgie. Vanaf volgende week maandag. Alleen bij nostalgie.
4: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
5: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
6: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
5: Op en top professioneel, met de pro van
7: Profel.
5: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
8: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
9: Iedereen gelukkig.
8: Enkel in de winkels van
7: Leonidas.
8: Voorwaarden op leonidas.com.
10: Deze radiospot is voor u. Zeker jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk
11: pas opgestaan,
10: al direct weer in slaap valt.
11: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
10: En maar kwijlen op zijn kostuum.
11: Ja, is dat normaal?
10: Nee.
11: Want slapen doet je in je bed.
10: Het is bedtijd.
11: Echt waar.
10: Tijd voor een Sleep Life bed.
12: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
13: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
16: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
17: Bel & Bo.

0: All around the world. Het klopt vandaag wel. Tot in Namibië ben je naar nostalgie aan het luisteren. We krijgen een foto in de app van Dirk op de bergtoppen in Namibië met de zonnebril op en zonnehoedjes. Echt, geniet hard van de reis daar.
1: Generation 80s en 90s.
0: Ik zorg intussen voor de beste soundtrack. Dat beloof ik jou ook als je op het werk bent of waar je ook bezig bent. Je hoort elke werkdag bij Alexandra Potvin in de voormiddag en hier rond 14:15. Twee hits in eenzelfde thema. Eentje uit de 80s en eentje uit de 90s. En vandaag is het een onderwerp waar echt duizenden songs over bestaan. In alle talen ook. L'amour, love, liebe. Ik heb het over de liefde. En soms gaat die vanzelf. En soms is hij helaas onbereikbaar. Uit de 90s hoor je straks Eric Clapton met een song uit de tweede categorie. Want hij was geobsedeerd door een vrouw van een vriend van hem. Die helaas dus al een partner had. En hij zingt erover in Leila. Die naam komt dan weer van een bestaand verhaal, een persisverhaal over een onbereikbare vrouw. En dus die onbereikbaarheid, die hoor je zeker wel weer komen. Een song uit de 70s eigenlijk al, maar je hoort straks die akoestische versie uit de 90s tijdens de MTV Unplugged Sessions, die toen echt een wereldhit werd. Eerst eentje uit de 80s over de liefde. Dit is het origineel. It must be love, love, love. Van Labi Siffrey. In 81 maakte Mendes hun versie de pure holler de bolder liefde. It must be love, Mendes.

0: Eric Clapton, live en akoestisch bij MTV Unplugged. Moet een bijzonder optreden geweest zijn om bij te zijn. Gisterenavond, yes, thank you. Ook een topoptreden, maar dan in eigen land, in Brussel, in de AB. Alison Moyet stond daar, kreeg een berichtje van een goede vriendin dat ze erbij was en ze vond het fantastisch. Ze is nog altijd een podiumbeest op haar 65ste, mooie stem. Tussendoor babbelde ze met haar zalige humor blijkbaar. Maar ze heeft weinig hits gespeeld. Don't Go zong ze wel, uit de periode dat ze met Vince Clark nog Yazoo was. Maar de favoriet van mijn vriendin, die was dus niet te horen gisteren, hè.
1: Straks bij Nostalgie. Is this
0: love? Deze Is This Love. Dus ik wil dat straks graag rechtzetten voor mijn vriendin Tina, na het nieuws van 2 uur. Als jij er ook bij was gisteren, laat maar weten wat jij ervan vond van het optreden in de Nostalgie-app.
2: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
3: In Libelle naar...
4: De 5 beste looks van nu.
3: In Feeling of naar...
4: De hotste adresjes in je buurt.
3: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Lekker! Echt! Lekker!
0: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2 voor 2, het nieuws met Frauke Kaljon. Het leven is opnieuw fors duurder geworden.
6: Ja, de inflatie is deze maand fors gestegen tot zo'n 4,7%. Dat is het hoogste niveau in ruim 3 jaar. Vorige maand lag de inflatie nog onder de 4%. De boosdoener is natuurlijk die dure energie door de oorlog in het Midden-Oosten. Aardgas en elektriciteit werden een vijfde duurder als je dat vergelijkt met vorig jaar. En voor diesel en benzine betaal je nu ruim een derde meer. Groenten en fruit werden wel iets goedkoper. Het planbureau verwacht dat de inflatie de komende maanden nog verder zal stijgen. In Vlaanderen zijn nu al 13 gevallen van het Westnijlvirus gemeld. Het gaat om 3 bevestigde en 10 vermoedelijke besmettingen. Niemand van hen is in levensgevaar. Volgens het departement zorg raakten de patiënten besmet in Vlaams-Brabant en Antwerpen. Je kan het Westnijlvirus oplopen via een besmette mug. In de meeste gevallen merk je daar niets van. Sommigen voelen zich wat grieperig, maar voor oudere en verzwakte mensen kan het wel dodelijk zijn. En Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir kruipt zelf nog eens achter de schoolbanken. Ze is gestart met een lerarenopleiding aan de Hogeschool Beeksel in Hasselt. Ze volgt de opleiding in avondonderwijs en combineert het met haar ministerpost. Of Demir ooit zelf voor de klas zal staan en de stap naar het onderwijs wil zetten, is nog onduidelijk.
0: Ik zou dus nooit meer op de schoolbanken kunnen zitten, hè, vrouwtje?
6: Nee.
0: Ik heb de aandachtspannen van een goudvis. Dat is echt waar.
6: Dus allee, Kim.
0: Respect voor alle volwassenen die dat doen.
1: Nostalgie weer.
6: Vrij zonnig en zeer warm met maxima tussen 24 graden aan zee en 30 graden in het oosten. Morgen blijft het nog zonnig en warm. In de namiddag neemt de bewolking wel toe met kans op enkele buien tot 28 graden. Donderdag eerst nog regen, daarna droger, maar wel een pak frisser bij 22 graden. En vanaf vrijdag opnieuw zonniger. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Hits at Work. Met Kim Meijer.

Soul Sister and Broken. Goedemiddag. Ik heb de indruk dat ik veel muziekvriendjes blij gemaakt heb met Alison Moyet daarnet. Tina stuurde hartjes. Bert zegt in de Nostalgie-app nagenieten van haar optreden in Brussel gisteren. Haar stem klonk zoals op de plaat. Chaka Khan, dat is nog zo'n vrouw die live top moet zijn. Power and funk. I'm every woman.

0: Niemand kan zo'n droomwereld creëren zoals Bryan Ferry. En er is er eentje blij met alle muziek hier. Ik kreeg net dit in de Nostalgie-app.
1: Hey Kim, zie hier. Ik ben aan het luisteren en het is om te zeggen dat je goed bezig bent, Kimmeke Muilaert.
0: Stieg de Donker, jouw vaste vriend op vrijdagavond in het Nostalgie-meezingcafé. Ik weet dat jij graag lange en hoge noten meezingt, Stieg, dus straks ga je nog blijer zijn, want Euphoria komt eraan. Je mag altijd meezingen in een voicebericht in de app. En nadien ga ik jou vertellen hoe je 5000 euro kan winnen volgende week hier op Nostalgie. Dat zijn bijvoorbeeld 1000 rosé'tjes op een terras ergens vandaag die je kan kopen op onze kosten. 5000 euro. Straks.
2: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
6: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Vlaio, Trends, De Zondag en VRT1.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: Oh, zalig, hè?
9: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
8: Oh, oei. Met een enkel.
9: Schat, ça va?
8: Nee.
9: Wat kunt er nog op staan?
8: Zo'n beetje.
9: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
8: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
9: Ah, dat is in orde dan.
10: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
11: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
12: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
13: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
14: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
13: De Brusselse invasie.
12: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
14: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
12: Niklas, ajo.
14: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
12: Wat dat is proberen een douche te pakken hier thuis.
15: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
16: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit. Aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mop, zeer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools maar dat je het gehoord hebt van een vakman.
17: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demos van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
18: Thank you.

0: Ik wist dat Sieg niet zou teleurstellen. Hij stond meezingen in de auto. De tekst kent hij wel niet. Vrijdag meer van dat met Sieg de Donker in het Amazing Café. Euforie, blijten van puur geluk, dat gaat het allemaal worden volgende week.
1: De drie van nostalgie.
0: Als jij volgende week 5000 euro wint. Dat is veel geld. Daarmee kan je een reis boeken in de herfstvakantie. Of eindelijk die vaatwasser herstellen die al zo lang kapot is. Of beleggen voor je kinderen later. Echt, je doet ermee wat je wil. Maar je krijgt 5000 euro als jij volgende week de drie van nostalgie herkent. Drie stemmen van drie bekende Vlamingen die samen de zin zeggen: wij zijn nostalgie. Dat is één woord per stem. Meer heb je niet. En ik word daar oprecht zenuwachtig van dat spel. Want je denkt altijd van, ja, ik herken die stem van ergens, maar ik weet niet goed meer van waar. Of ik zie de persoon voor mij, maar ik kan niet op de naam komen. En ook op basis van één woord, dat is niks, hè. Dat is zo voorbij. Dus alle DJ's hier van Nostalgie, die weten ook niet wie de stemmen zijn. Die speculatie begint dan onderling. Dan zijn we daar de hele tijd over aan het praten. Elkaar aan het overtuigen van, nee, denk je toch niet dat het die is? En oh, ik word daar nu al zenuwachtig van, oprecht. Dus dat is wat zoals de sfeer bij de Verraders op VTM, dat programma. Ik vind dat te spannend eigenlijk. Het wordt gewoon een fijn spel vanaf maandag. En jij kan elk uur meeraden. En als je ze alle drie juist hebt, win je 5000 euro. Dat is al eens de moeite, hè. Vanaf volgende week dus, maandag. Be there or be square.

0: Pizza voor half drie. En luisteraar Ingrid ligt aan een zwembad in Tenerife naar nostalgie te luisteren. Hemelse combinatie, Ingrid. Hier in België voelt het ook Tenerife. Op sommige plaatsen gaan we richting 30 graden. En dat op 29 september. Haal er alles uit, echt waar. De gasten van Color Me Bad die worden hitsig wel van al die zon. Die zingen straks I Wanna Sex You Up. En nadien hoor je de vrouw die deze week nog 7 MTV Music Awards won op haar 68ste.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
3: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
5: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton?
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Heb jij de Nostalgie-app al? Je ontdekt er ook al onze digitale zenders.
8: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
9: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
1: We are music. Hits at work.

Zin die jij moet uitspreken als je op reis gaat in Italië. Ik weet het, uno stress is Spaans, maar who cares? Je bent op vakantie. Alles kan, niks moet. Want je zit in Zuid-Tirol, zen tussen de bergen, op de kosten van nostalgie. Straks een nieuwe kans vanaf 3 uur om die reis te winnen deze week in Chance Muziekcafé met Sean Dont en Lenke van Olmen. En het enige wat jij moet doen is hits aanvullen met de juiste tekst. Sam die kon er gisteren 8 aanvullen, 8 songs, maar jij kan dat ook. Geloof erin, blijven luisteren en meespelen straks na 3 uur in Chance Muziekcafé.

0: straks in Chance Muziek Café.
1: Ah, de Bas. Nog maar net 77 geworden. Hè. Op 23 september, dat is vorige week woensdag, gaan we ze dadelijk nog eens vieren. Met een dansje in het donker.
2: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
3: De beste Volvo van maken, dat kan tellen.
4: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
5: Stel, ik wil leren traden.
6: Ja?
5: Hoe begin ik daar dan aan?
6: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
5: En hoe leer ik het in de praktijk?
6: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
5: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
6: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
5: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
6: Kijk op belgiantradingacademy.be.
5: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
7: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
8: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
7: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
9: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
10: Oh, dat is goed.
9: De temperatuur van het douchewater was perfect.
10: Oh, dat is goed.
9: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
10: Dat was goed.
9: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
11: Oei. Dat is niet goed.
12: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
10: Ah, ik ben het beu!
6: Oei.
10: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
13: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
10: Ja, en hoe verder liever?
13: Ver genoeg, maar niet te ver.
11: Ah ja, voor de kinderen.
13: Weet je wat? Jij kunt. Da. Imo.
14: Da Simo!
15: Hoogstraten.
16: Hoogstraten aardbeien.
17: Nostalgie.
1: Ah, goedemiddag. Het is 2 voor 3. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En de Vlaamse ministers zitten opnieuw samen over de begroting.
18: Ja, ze pakken de draad van gisteren weer op en zullen het begrotingsakkoord nu finaliseren. De onderhandelingen werden gisteren plots stopgezet omdat CD&V-minister Krivits en een kabinetchef van Vooruit zich niet goed voelden. Daardoor moest minister-president Diependalen zijn septemberverklaring in het Vlaams parlement uitstellen. De verwachting is dat de ministers nog een paar uur werk hebben, maar ze zouden wel dichtbij een akkoord staan, net op tijd dus voor het uitgestelde septemberverklaring van morgen. Opgelet als je wel eens gaat sporten bij fitnessketen gyms. Hackers hebben de persoonlijke gegevens van 150.000 leden gestolen en online gegooid. Dat bevestigt moederbedrijf Colruyt. Het datalek gebeurde al deze zomer, maar het is nu pas duidelijk hoe groot de omvang is. Er zijn geen wachtwoorden of gezondheidsgegevens gelekt, maar wel naam en e-mailadres. Je let dus best extra op voor phishingmails. De accounts van klanten zijn intussen gereset en extra beveiligd. En in de Verenigde Staten is een ter dood veroordeelde man na meer dan 40 jaar toch vrijgelaten. De man werd beschuldigd van een moord uit 1985. Maar speurders hebben nieuw DNA van op de plaats van de moord opnieuw onderzocht. En dat DNA komt niet overeen met dat van de verdachte. De man heeft de moord ook altijd ontkend. Hij is intussen 71.
19: Hé, wat maakt dat mee, man? Ongelooflijk, jeez.
20: Nostalgie weer.
18: Vrij zonnig en zeer warm. Het is momenteel ook 27,6 graden in Ukkel. En daarmee is het dagrecord van 2011 verbroken. Het kan lokaal ook nog tot 30 graden worden. Morgen blijft het nog zonnig en warm. In de namiddag neemt de bewolking wel toe met kans op enkele buien en tot 28 graden. Donderdag eerst nog regen, daarna droger, maar wel een pak frisser bij 22 graden. En vanaf vrijdag opnieuw zonniger. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Hey, draaien en maak dat mee, man. Tot 30 graden, daar zijn we niet trouwig om. Dankjewel, vrouwtje.
20: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
15: Met Sean en Lenke.
1: Ah, die volle zon op uw smoel, dat doet goed, hè. Lenke en ik hebben alle tafels en stoelen die ons caféke rijk is alleszins naar buiten verplaatst, zodat je niks van schoon weer en de goede muziek op je radio moet missen.

0: café, vriendekes. Hier zijn we weer. Hoe is het? Ja, blij om jullie kopjes te zien. Cadeaudagje vandaag ook eigenlijk wel. Hè? De warmste 29 september ooit.
1: Zalig.
0: Waarschijnlijk. Ja, laten we zeggen dat het zo is. Lokaal tot 30 graden. Iedereen goed gezind, dus wij inclusief.
1: Ja, en onze meeting vanmiddag was ook al plezant. Hè?
0: Ja.
1: Even zo een blik achter de schermen. Mensen die denken altijd dat als je voor de radio werkt, dat je zomaar 3 uur per dag werkt. Maar dat is dus niet. Dat is echt met voorbereiden en al. Ja, de ene al wat meer dan de andere, moet je wel gezegd.
0: Och, ja.
1: Maar wel een meeting om 11:30 ja. Samen met de redactie. Wij zitten dan allemaal in een vergaderzaal. En meneer Dons, ja, die volgt dan ook vanuit een auto in een videocall. En dan kregen wij ineens daar straks dit te horen.
0: Ja, dat was ons mee. Ja. Ik zat, ja. Kijk, ik moet ook zorgen voor mijn kinderen ondertussen. Hè. Dus ik was op weg naar mijn pp. Haar over mijn kind. Mijn kind, ja. Ik heb zo'n gevoel dat ik meerdere kinderen thuis rondlopen heb. Maar goed. En we waren op weg naar mijn pp. Mijn grootvader, haar overgrootvader. En die wordt 92 binnen een paar dagen. Maar wij gingen nu al eens een bezoekje brengen. Dus ze was al aan het oefenen van happy birthday.
1: Ja, het was wel mega schattig.
0: Voilà, toch?
1: Ja.
0: Zo had ik ook nog fijne muziek op je radio. Want we gaan battelen met als thema stemmen deze week. Gisteren de hoogste stemmen. Vandaag zitten we bij de mannen met de mooiste lage stemmen. Na Suzanne en Freek als het avond is.

0: De Café Clash.
1: Deze week is het thema van de Café Clash speciale stemmen, want volgende week beginnen we eraan, hè, aan onze zoektocht, het raden naar de stemmen. De drie van nostalgie. Het is dus al een klein beetje opwarmen deze week bij ons in het muziekcafé.
2: Gisteren was het Kate Bush en Mariah Carey tegenover elkaar in een boxring. De hoogste stemmen bij de vrouwen. Vandaag gaan we naar de meest opvallende, mooiste, lage stemmen bij de mannen.
1: En dan kan je gaan voor deze man.
3: Oh.
1: De rauwe, heese bariton van Lou Reed. Zo'n beetje half zingen, half praten, maar hij wist wel als de beste hoe je kippenvel kan bezorgen met zijn stem. Mijn oudste zoon Lou is ernaar vernoemd en het is ook nog eens een perfect day als je naar buiten kijkt. Dus ja, duidelijk denk ik, het wordt weer stemmen voor Team Lenke vandaag.
2: Ja, sterk, sterk, ik geef het toe, maar ook nog een tweede keuze natuurlijk. The Crash Test Dummies. Deze song had eigenlijk alles om een grote flop te worden. Ik geef het toe, een bizarre titel. Superlage stem van zanger Brad Roberts. En een rare tekst ook met wat geneurie erop. Maar dat bleek in 94 net het recept te zijn voor een wereldhit voor die dummies. Zelfs op het werk kan je hem deze namiddag stiekem zitten meeneurien aan je bureau. De perfecte stem voor Team Sean dus.
0: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app.
4: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53... of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
5: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Harta, harta, voelt
8: u kat haar zalig zachte vacht?
9: Ai, poesje.
8: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
9: Ah, poesje.
8: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
9: Een stoute kaart.
8: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint ge spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit ge open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
10: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1+1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
15: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
16: 30 ideeën voor pastaschotels
15: in Libelle Lekker naar
16: de 5 beste beleggingen van het moment
15: in Trends of naar
16: Belgische politiek achter de schermen
15: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
0: Van 3 tot 6, Sean's Muziekcafé.

0: Fake Clash.
1: We battelen deze week met speciale stemmen. 1-0 voor Lenke staat het sinds gisteren. Maar ja, dat kan nu veranderen, want vandaag gingen we op zoek naar de mooiste lage stem. En de keuze ging tussen de Crash Test Dummies in Team Sean en Lou Reed in Team Lenke.
2: We zullen eens even kijken. Hè. Team Sean, ja, kijk, eentje goed. Stemmetje van de Ben, stemmetje van Melinda. Moeilijk, zegt Mieke de Koster, moeilijk. Maar Sean, ja. Dan moet ik al even verder scrollen.
1: Ja, dan wordt het zoeken, hè. Ik kan dus overnemen. Ja, Anne, Jochem, die gaan allemaal voor Perfect Day. Linda, die vat het eigenlijk perfect samen voor vandaag. Team Sean, een echte zaagplaat. En Johan zegt ook nog, ik kies voor echt Lou Reed. Waar. Wat een geweldige schijf. Ja. Eén voordeel wel voor Team Sean. Ja, die van Sean ken ik helemaal van buiten. Maar sorry maat, it's a perfect day. 27 graden in Sint-Niklaas en in de zon is niet lang uit te houden. En dan nog de PS. Niet boos zijn, hè Sean?
2: Ik kan niet boos zijn. Zeker niet uit iemand van Sinterklaas. Dus voilà. Ik vind het ook wel een goed nummer. Perfect Day, Lou Reed. Het klopt wel. 2-0, jammer genoeg voor Team Lenken. Maar er zijn nog 2 dagen zeker.
1: Het is perfect zoals het is.
2: Gelijk, ja.
3: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: nostalgie, muziek en showbusiness. Er gaan geruchten dat Victoria Beckham Posh Spice aan een comeback werkt. Aanleiding is een foto van, Victoria in een opnamestudio die zoon Cruz heeft gepost op zijn Instagram. Daaronder staat de tekst: "Yeah, we got Posh back in the studio." Niks is bevestigd, maar wellicht heeft mama Posh er een nieuw liedje van haar muzikale zoon ingezongen. Cruz Beckham die gaat trouwens de hele maand oktober op tour in Groot-Brittannië, want die heeft een band, The Breakers.
1: Victoria Beckham was nu net toch degene van de Spice Girls die niet kon zingen?
0: Maar misschien heeft ze het geleerd van haar zoon.
1: Ah, you never know.
0: We gaan naar de modeweek in Parijs, want het publiek ging gisteravond helemaal uit zijn dak tijdens de modeshow van L'Oréal, want toen kwam plots Céline Dion op de catwalk. Ze zong er deze I'm Alive. Ja, ze maakt momenteel uiteraard haar grote comeback in Parijs. Ze geeft er in totaal 16 stadionconcerten die allemaal zijn uitverkocht.
2: Wat zei jij nou, Bert?
3: Haal die banaan nou eens uit je oor.
2: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
0: Ja, het Nederlandse castingbureau dat op zoek is naar nieuwe stemmen voor de iconische duo Bert en Ernie wordt overstelpt met de kandidaten. De zoektocht naar nieuwe stemmen is er gekomen na het overlijden van acteur Wim T. Schippers, want die speelde 50 jaar lang Ernie. En de acteur die heel die tijd Bert vertolkte, die heeft vorige week aangekondigd dat hij er ook mee stopt.
1: Hé, maar dat is de kans. Misschien moet ik ook auditie gaan doen.
0: Oei.
1: Wel, ik heb zo al stemmenwerk gedaan. Misschien is dit wel de volgende stap.
0: Maar dan als Bert of als Ernie?
1: Ah, dat weet ik niet. Bert, ik ga u laten bepalen. Wacht, we gaan... wat zei je nou, Bert?
3: Haal die banaan nou eens uit je oor.
1: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
0: Ik zou misschien vooral thuis blijven.
1: Wacht.

0: zometeen in Chance Muziekcafé.
1: Het is 29 september, dat is een speciale dag, want het is de internationale dag van het hart vandaag. Uh-huh. Een dag die ons ook nauw aan het hart ligt. Heel belangrijk. Daarom hebben we ook nog eens een stelling voor jou die jij mag proberen aanvullen.
2: Het is zelfs, durf ik te stellen, een stelling waar jij ook je voordeel uit kan halen. Hier komt die, want kan je bloeddruk net zoveel verlagen als het nemen van een bloeddrukverlager? Wat zou het kunnen zijn? Doe gerust een gokje in de app.
3: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van nostalgie.
4: Wij zijn
5: nostalgie.
3: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van nostalgie. Vanaf volgende week maandag. Alleen bij nostalgie.
6: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vanavond Belgische kost.
10: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
9: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
12: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
13: Wat?
12: Hier staat op alle modellen.
13: Ja, ja.
12: En die prijzen, zijn die gecheckt?
13: Absoluut.
12: De Ford Kuga vanaf €24.500.
13: Yep.
12: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
13: Oké.
14: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
15: Wie bij AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit.
16: Voilà, see. Onze nieuwe auto is verzekerd.
15: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
17: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
16: Bel op onze makelaar.
15: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
18: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
19: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
18: Imos Koopman!
9: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
8: Voor mij 2 grote met mayonaise.
9: Mm-hmm.
8: En dan ook nog 2...
9: Wat is dat alles meneer?
8: Geef mij ook nog 1...
9: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
8: Ja, en currysaus.
9: En dat is voor hier op het eten? Of?
8: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
0: Chance Muziekcafé.
4: Met Sean en Lenke.

0: Club. Internationale dag van het hart vandaag op deze 29e september. Dus we zitten nog steeds met een stelling. We geven ze nog even mee. Kan je bloeddruk net zoveel verlagen als een bloeddrukverlager?
1: Moeilijk, hè?
0: Voilà, ja. Het is moeilijk. Alle beginnen is moeilijk. Veel hokjes binnengekomen in de app. Peter uit Ternat die stuurt stoppen met werken. Dat kan uw bloeddruk serieus verlagen. Dat is waar, waarschijnlijk. Sandy die dacht meteen aan seks. Goed potje vogelen. Is misschien ook waar. Maar het antwoord waar we naar op zoek zijn is...
1: geraden door Tom uit Schoten, want die stuurde muziek. En dat is effectief het juiste antwoord, want naar muziek luisteren kan je bloeddruk net zoveel verlagen als een bloeddrukverlager, want muziek kan echt werken als een soort medicijn tegen stress.
0: Ja, dus als je stress hebt en je hartslag omhoog voelt schieten, dan kan je je hartslag en die bloeddruk weer doen dalen als je gewoon rustige muziek opzet. Het klinkt misschien heel logisch, dus het is geen groot aha-moment, maar je denkt er misschien op dat moment niet aan. Vandaar heel concreet gaat het dan. We willen je helpen om muziek met een BPM, zo de snelheid van tussen de 60 en de 70 beats per minute. Daarvan is het wetenschappelijk bewezen althans dat het je hart rustiger laat kloppen. En patiënten die na een hartoperatie naar kalme, rustige muziek luisteren, die herstellen ook sneller dan patiënten die niet naar muziek luisteren.
1: Ja, het is toch iets waar je misschien wel extra bij stilstaat vandaag. De dag van het hart komt vaak voor. Hè? Hartproblemen. Mijn mama die heeft een hartaanval gehad paar jaar geleden. Ja, echt.
0: Jezus.
1: Was heel hard schrikken en dan probeer je zelf ook wat meer aandacht te hebben voor een gezond hart.
0: En dat wensen wij jou ook toe, hè? Onze caféganger. Een gezond hart. Dus nogmaals, voel je de stress opborrelen? Zet een rustig muzieksknop. Zet je radio wat luider nu voor Hooverphonic en Mad About You.

0: straks in Sjaans Muziekcafé.
1: Ja, wat een song was perfect geweest met een release op Valentijn. Maar hij was net te laat, The Prince, in 94. Released op 24 februari. Hij zal wel niet content geweest zijn met de mix of zo. Komt er zo meteen aan.
2: Mama, is mijn brood al klaar?
3: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
4: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
2: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
0: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
5: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
0: Hoogstraten aardbeien.
6: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
7: Iedereen gelukkig.
6: Enkel in de winkels van
5: Leonidas.
6: Voorwaarden op leonidas.com.
8: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
9: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
8: Evenhem, als u houdt ge de kerk in de midden. Absoluut een zonde weer.
10: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
11: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar nostalgie via de app van Play of op play.tv.
13: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
0: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
1: Goedemiddag, het is 2 voor 4. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En jij begint met het assiseproces in Brugge tegen Chris van Haverbeke.
14: Ja, dat is de aardappelboer uit Waardamme die 4 jaar geleden zijn 2 dochters vermoordde en ook zijn ex-vrouw probeerde doden. De vrouw en dus de moeder van de kinderen getuigde voor het eerst in de rechtbank. En daarin vertelde ze dat ze nooit had gedacht dat haar ex-man de kinderen iets zou aandoen. Ze ontkent ook dat er een vechtscheiding was en ze wilde de kinderen naar eigen zeggen niet van hem afpakken. Maar er werd wel een regeling afgesproken. Op dit moment zijn de schoonouders aan het woord. Spanje wil geen uithuiszettingen meer uitvoeren tot 2030. Tot dan worden huurcontracten ook automatisch verlengd. De Spaanse regering hoopt zo de wooncrisis in het land aan te pakken. Vorige week was er in heel Spanje ophef ontstaan nadat een vrouw van 87 uit haar appartement werd gezet. Ze woonde al meer dan 70 jaar, maar moest vertrekken omdat ze de fors verhoogde huur niet meer kon betalen. Ze mocht intussen wel weer terugkeren naar haar appartement. En Vincent Manaert is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. Dat is niet echt een verrassing. Manaert was tot nu toe technisch directeur bij de bond en was eigenlijk de enige kandidaat om Peter Willems op te volgen. Die werd 2 weken geleden ontslagen aan conflict met bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Manaert tekende een contract van 4 jaar.
0: Nostalgie weer.
14: Zonnig en warm. In Ukkel werd het al 27,6 graden en daarmee is ook het dagrecord van 2011 verbroken. Ook morgen nog vrij zonnig en warm. In de namiddag kans op enkele buien tot 28 graden. Donderdag wat regen, daarna wel droger met brede opklaringen en 20 graden. En vanaf vrijdag terug zonniger. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are...
5: Nostalgie.
0: Sjaans Muziekcafé.
5: Met Sjaan en Lenke.

0: De Nostalgie Muziekcapsule.
1: Elke dag rond 25 over 4 stoppen we een plaat bij in die muziekcapsule. Dat is gewoon nog het beste van het beste. Neusje van de zalm, daar gaan we voor. En daar hebben we dan jouw hulp wel ook graag een beetje bij nodig. De letter van de dag, die hebben we bij een nieuwe trend gezocht, Lenke.
2: Ja, bij 60-plussers is er een fenomeen dat tegenwoordig meer en meer voorkomt. En dat is de latrelatie. Veel 60-plussers die willen wel een relatie, maar bijvoorbeeld de was en de plas en alles wat er dan zo praktisch bij komt kijken, dat hoeft niet. En dan is een latrelatie ideaal.
1: Ja, dat is een beetje zoals wij hier eigenlijk. Jij en ik zo 3 uur intensief samenwerken, maar dan toch ook mega blij zijn dat we naar huis mogen dan.
2: True. Is het al bijna 6 uur? Nee. We zoeken dus de beste songs met de L van latrelatie vandaag. Wat is jouw favoriete song met als eerste letter in de titel? Een L, dat mag je nu doorsturen.

0: Straks in Chans Muziekcafé
1: gaan we de nostalgie muziekcapsule weer aanvullen. Natuurlijk wel. Vandaag met een song die begint met de letter L van latrelatie. Wat is jouw ultieme favoriete song met als eerste letter in de titel een L? Denk daar eens goed over na en stuur het ons dan vooral ook nog even door in de app.
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
4: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
7: Nostalgie altijd en overal meenemen? Download nu onze app.
8: Van ronkende benzines of krijg je een kick van elektrische pk's. Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
0: Van 3 tot 6, Chans Muziekcafé.

0: De Nostalgie Muziekcapsule.
1: Jawel, we gaan een plaat vereeuwigen in de muziekcapsule met de letter L van latrelatie, want dat is blijkbaar in bij 60-plussers en latrelatie. Heel veel verschillende genres en flavors binnengekregen. Heel moeilijk kiezen. Dat is moeilijk voor ons, want we hebben heel veel last van keuzestress. Maar we gaan wel ons best doen.
2: We gaan ons uiterste best doen, echt waar. Schiet ons niet dood als je niet voorbij komt. Maar we gaan er toch wat laten passeren, zoals de suggestie van Danny Verstrepen. Zeer goed gemikt. Love Shack van de B-52's. Had gekomen. Of wat dacht ze van deze? Ah, John Paul Young. Love is in the air. Goeieke van Mark de Rozen.
3: Lekker blijven hangen.
2: Ons Margrietje met haar cover. Lekker blijven hangen. Dankjewel Greta Vermeulen.
3: Lekker blijven hangen.
2: Of een Taylor Swiftje. Tijna van Brakenveld, liever sturen die door. Love Story van Taylor Swift. Nog een laatste voor we de winnaar bekendmaken van Erwin Goedschalks deze.
1: Ja, Erwin, 88 dagen te vroeg. Sorry.
2: Dat wel, ja.
1: Anders, maar, ja. Er kan er maar één de winnaar zijn en die gaan wij nu lanceren.
4: We are go for launch.
2: De suggestie van Christophe Wisnes. The Cranberries met... Linger, jawel.
5: We have a liftoff.

Christophe, beste vriend, liefste cafévriend. Goed gedaan, man. Anne stuurt ook in de app. Het lijkt lang geleden dat ik dit hoorde. Prachtig, jawel. Zit nu vereeuwigd in onze Nostalgie Muziekcapsule. Kan je trouwens ook terugvinden, al die songs op Spotify. Even zoeken op Nostalgie Muziekcapsule.

0: legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
1: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en alsjeblieft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelukkig geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Motorhome of camperfan? Op het Dycar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
6: Doe jezelf de nieuwste Actief Wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
7: Ben je op zoek naar je eerste job?
8: Zo klaar voor.
7: Of is het tijd voor een carrière switch?
8: Ja, zo klaar voor.
7: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
8: Zo klaar voor.
7: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
0: We are music. Sean's Muziekcafé.
9: Met Sean en Lenke.

0: nostalgie. Quispeldag.
1: Dat is deze vrijdag zeker al, maar ja, dan is het Quispeldag. Dan kan je je hond dus meenemen naar het werk. Misschien wat ik Marley wel eens meeneem, onze Golden Retriever. Het is sowieso wel plezant, extra ambiance verzekerd op de werkvloer en onder de collega's. En gezond ook natuurlijk, want dat helpt ook tegen de stress, uw hond meenemen. En dat is dan weer goed voor je hart op deze internationale dag van het hart. En de cirkel is rond, beste café.
2: Je kan je bedrijf registreren voor de Quispeldag via onze site, via nostalgie.be of ook gewoon in de app. Zeker de moeite om nog even snel te doen, want zo maak je meteen ook kans op een huppelpakket en een bezoekje van Veronique de Kok, want die gaat vrijdag een hele dag hondenreporters spelen.
1: Heb jij eigenlijk een hond, weet ik niet, maar nog andere huisdieren?
2: Nee, nee, ik heb 3 kinderen en dat is meer dan genoeg. Wat zeg ik? 4 kinderen? Want een man, dat mogen meetellen.

0: straks in Sjans Muziekcafé.
1: Als je nog op zoek bent naar een interessante podcast en je houdt wel van Fine Young Cannibals, moet je misschien eens Hit That Perfect Beat, The London Records Story checken. Hit That Perfect Beat, The London Records Story. Aflevering 2 gaat over de doorbraak van deze The Fine Young Cannibals.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
3: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goed gerief gaat alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools merk dat je het goed hebt van een vakman.
4: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demos van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
5: Ah, ik ben het beu!
6: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe ver door liever?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
7: Dat is Imo!
8: Lekker, echt lekker. Nostalgie.
1: Goedemiddag, het is 4:55 het nieuws met Fraukje Kaljon. En de Vlaamse regering zit nu echt, maar echt opnieuw samen over de begroting.
9: Ja, met opnieuw uitstel, want normaal begonnen de gesprekken al om 3 uur. Maar het liep opnieuw vertraging op, tot 2 keer toe zelfs. De kabinetchefs waren niet op tijd klaar met hun analyse. De ministers zijn er zo'n half uurtje geleden aan begonnen. Volgens CD&V-minister Broens is er niet veel werk meer als iedereen zich aan de afspraken houdt.
10: Maandag was het voor mij zo dat de puzzel bijna gelegd was. Ja, dus de laatste stukjes die moesten gelegd. Dus ik ga vanuit dat dat vandaag ook kan. Als je natuurlijk aan de stukjes zelf gaat morrelen, als je die gaat vervormen, dan past de puzzel niet meer. Dan zijn we vertrokken voor misschien weer te vele uren. En dat lijkt mij nu niet de bedoeling.
9: Gisteren werd het overleg stilgelegd nadat minister Krivits en een kabinetchef zich niet goed voelden. Als alles goed gaat, kan minister-president Diependalen morgen dan eindelijk zijn septemberverklaring afleggen. Op het assiseproces in Brugge tegen aardappelboer Chris van Haverbeke, die zijn 2 dochtertjes vermoordde, heeft de ex-vrouw en dus de moeder van de kinderen voor het eerst getuigd in de rechtbank. Daarin vertelde ze dat ze nooit had gedacht dat haar ex-man de kinderen iets zou aandoen. Ze ontkent dat er een vechtscheiding was en ze wilde de kinderen naar eigen zeggen niet van hem afpakken. Maar er werd wel een regeling afgesproken. Ons land levert tegen het einde van dit jaar nog 3 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. Dat zegt Oekraïns president Zelensky. Het zou volgens hem gebeuren via een versnelde procedure. Ook kreeg Oekraïne van ons land en andere landen al munitie. En dat was dringend nodig, zegt Zelensky, zeker nu Rusland zijn aanvallen elke dag opvoert. En Vincent Manhart is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. Dat is niet echt een verrassing. Manhart was tot nu toe technisch directeur bij de bond en was eigenlijk de enige kandidaat om Peter Willems op te volgen. Die werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Manhart tekende een contract van 4 jaar.
0: Nostalgie weer.
9: Zonnig en warm, deze avond iets meer wolken. En ook morgen nog vrij zonnig en warm. In de namiddag kans op enkele buien tot 28 graden. Donderdag wat regen, daarna wel droger met brede opklaringen en 20 graden. En vanaf vrijdag dan terug zonniger. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sjans Muziekcafé
4: met Sjan en Lenke.

0: Tournee Generaal.
1: We geven deze week een tripje naar Zuid-Tirol in Italië weg. Zeg maar een serieuze trip. Een reisje voor twee naar Bolzano met Sky Alps. Daar gaan we straks weer voor spelen. Zoveel mogelijk songteksten proberen aanvullen.
2: Maar eerst gaan we trakteren met een Tournee Generaal mix. Dag Tony.
3: Hey, dag Lenke. Ah, zeg, ik heb een vraagje. Luister jij soms stiekem gesprekken van andere mensen af?
2: Stiekem? Zelfs niet stiekem, dat doet toch iedereen?
3: Ik wist gewoon dat je dat ging zeggen. Hè? Is dat toch niet een beetje onbeleefd?
2: Nee.
3: Nee, oké dan. Ah, wel, je hebt groot gelijk, want met een beetje geluk kan dat zelfs miljoenen opbrengen. Mark Knopfler die deed het ook in een elektronica-winkel. Hij hoorde daar iemand commentaar geven op de rocksterren die op MTV voorbij kwamen. En hij vond die uitspraken zo grappig dat hij ze begon op te schrijven. En dat geklaag werd dan de tekst voor de hit Money for Nothing. En die... ja, die knalt zo meteen natuurlijk uit je radio samen met Faithless, Natalia, Irene Cara en Walk the Moon.
1: Een jaar dat gaat smaken op een zonnige dag als vandaag. We heffen het glas. Hier is uw Tournee Generaal.

0: Natalia. Naar lange adem, alsjeblieft een tournee en er al rondje van het huis. Hopelijk heeft die gesmaakt.
1: Deze week geven we een trip weg naar Zuid-Tirol in Italië met Sky Alps. Een trip met z'n tweetjes vanuit Antwerpen naar Bolzano. 3 overnachtingen in een luxueus 5-sterrenhotel. Falkensteiner Hotel Kroonplaats.
2: Mooi.
1: Allemaal geregeld via Sky Alps Holidays.
0: Als jij wil gaan, en ik voel dat, wij voelen dat jij wil gaan, ik zie het in je ogen, dan moet je nu vooral beginnen met de Nostalgie-app te openen. Doe maar even, telefoon nemen, op Nostalgie-app opengooien. En dan Ik wil vakantie doorsturen in de chat. En dan nog hopen dat je zo meteen een telefoon krijgt van Lenken en mezelf. Want we gaan een heel tof spelletje spelen.
3: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
3: Met Veronique de Kok.
1: Goedemorgen, Peter Thijssen.
4: Goedemorgen.
1: Jarenlang ook Samson gespeeld.
4: De allereerste keer dat ik op moest als Samson. Op het einde van die show zingen we dan natuurlijk het lied, de Samson Rock. Dat rijmde allemaal op L. En ik dacht van, goh, ik kan een keer wat andere woorden ertussen smeren. En die Gert komt na die voorstelling nog beneden. Wat doet er aan Thijssen? We zingen al 25 jaar hetzelfde. Meneer komt weer eens meedoen en begint hem andere woorden te zingen. Dat gold ook niet.
3: Luister ook morgen naar Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
5: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
8: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
9: Go yellow!
10: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
11: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
12: Dom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
13: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
14: Tom de Grote en Dominique Persone dus, op culinair avontuur naar Zweden.
15: De Brusse invasie.
16: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
14: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
16: Oh, Niklas, ajo.
14: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
16: Wat toch eens proberen een douche te pauwen hier, Toos.
17: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS-dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons Maxim. Night of the Proms in de AFAS-dome. Info via nightoftheproms.be.
18: Van 3 tot 6. Chance Muziekcafé.

0: op congé met Chance Muziekcafé.
1: We spelen deze week voor een trip naar Zuid-Tirol in Italië. En we gaan dat nu doen met Kathleen uit Zwijndrecht. Dag Kathleen.
2: Goedenavond, het is uit Weinigem.
1: Weinigem. Kathleen uit Weinigem, dat is ook goed voor ons.
2: Ik ben in de buurt.
3: Ja, dan bellen we die andere Kathleen. Ja, het is de Kathleen.
2: Nee.
1: Zeg maar Kathleen, is het bij jou wel een drukke september geweest daar in Weinigem?
2: Ja, zeker wel. Drie kindjes die naar school gaan. De oudste die in het eerste middelbaar gestart is.
1: Ah ja, ben jij ook. Ja, druk. Ja, ik ken het.
2: Pittig.
1: Ja, heel herkenbaar. En, dus zo'n trip is voor twee personen, dus dat is gewoon kids thuis laten. Ik kan mij inbeelden dat dat voor jou heel welkom is. Het is jou heel hard gegund, hoor, Kathleen.
2: Ja.
3: We gaan spelen. Het is zeer spannend. Inderdaad, laat ik er nog een spannend muziekje ondersteken ook, Kathleen.
2: Top.
3: Terwijl ik, om je zien we nog wat de temper, nog eerst even de regels ga uitleggen, dat het allemaal duidelijk is. Ze zijn vrij simpel. Ik ga je straks een song instarten. Op een bepaald moment stopt het liedje dan. En aan jou dan om het eerstvolgende woord van die songtekst aan te vullen. Heb je het juist? Dan gaan we door naar het volgende liedje, naar het volgende fragment. Weet je het niet of zing je of zeg je een fout woord, ja, dan is dat jouw eindscore. Onze kandidaat van gisteren, Sam, die had gisteren 8 juiste antwoorden. Dus jij moet nu proberen beter te doen. Het is een ferme score, maar het kan. Het kan natuurlijk, met een beetje kennis en muziekgevoel. Morgen probeert dan een nieuwe luisteraar jouw score natuurlijk te verbreken, Kathleen. Lukt hen dat niet, dan blijf jij bovenaan dat klassement. Dat wensen wij alvast toe. En wie dan deze donderdag op 1 staat, die vliegt samen met de partner met Sky Alps naar Zuid-Tirol.
1: Voilà. Is dat een beetje duidelijk, Kathleen?
2: Ja, spannend. Okay. Ik heb stress.
1: Oh, maar dat
3: komt
1: is niet nodig.
3: Smeer
1: je stembanden. Je mag het ook gewoon zeggen. Hè. Je hoeft niet te zingen als dat de stress wat kan verminderen. Daar gaan we.
2: Dank je.
1: Oké. So you're Brad Pitt. That don't impress
2: me. Much.
3: Ja.
1: Ja, volgende fragment.
4: I see a line of cars and they are painted.
2: Blue?
3: Nee, dat is niet juist.
2: Ik heb eigenlijk niet gehoord.
3: Dat is niet juist.
1: Oh, Kathleen, dat is een verkeerd antwoord, want het is Painted Black, niet Blue, van de Stones.
3: Ja, Painted Black. Blue was ook mooi geweest.
2: Ik heb het niet gehoord, ja.
3: Dat is gewoon Blue,
1: Zo, jammer, het was jou gegund, maar dat betekent dat jij maar één juist antwoord hebt gegeven en dat Sam van gisteren sowieso doorgaat. En momenteel de winnaar is. Bedankt om mee te spelen, Kathleen. Ja. En nog heel veel succes daar. Met de Rush en de drie kids.
2: Yes, dank je wel.
3: De kids,
2: bedankt.
3: Bye-bye.
2: Bedankt.
3: Doe me zeggen, dat is nu jammer.
1: Oh, heel jammer.
3: Painted Blue. Er moet een nieuwe versie uitkomen. Voor Kathleen van de Stones. Painted Blue. Oproep aan de Stones.
1: Ik bel naar Mick Jagger.
3: Ja, voilà. Bel die even.
1: We regelen dat.
3: We hebben er toch nog iets aan. Terrence en Darby nu. Sign your name. Vertik het toch.

0: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts
1: drie daarvan
0: zijn de drie van Nostalgie.
2: Wij zijn
3: Nostalgie.
0: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf volgende week maandag. Alleen bij Nostalgie.
4: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
7: Code Yellow!
8: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
9: We hebben iets te vieren, Wereld Chocoladedag.
10: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
9: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
10: Oh, met praline, die gouden.
9: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
8: Vier Wereld Chocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
11: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
12: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
13: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
12: Nee.
13: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
12: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
13: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
12: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk,
14: ja. Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
15: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Immoscoop, man!
16: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
17: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
16: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
18: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
19: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
20: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Mednauw. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem, blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
21: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
22: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
23: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
24: Stel, ik wil leren traden.
25: Ja?
24: Hoe begin ik daar dan aan?
25: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
24: En hoe leer ik het in de praktijk?
25: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
24: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
25: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
24: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
25: Kijk op belgiantradingacademy.be.
24: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
26: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
27: Oh, dat is goed.
26: De temperatuur van het douchewater was perfect.
27: Oh, dat is goed.
26: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
27: Dat was goed.
26: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
28: Oei. Dat is niet goed.
29: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
30: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
31: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
30: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
32: We are music.
33: Sean's Muziekcafé.
32: Met Sean en Lenke.

0: Het weer met Erwin.
1: Hey, laba, Erwin. Zeg, ça va, een beetje met jou? Want ja, gisteren dat fietsongeval.
2: Ja, ik voel me een heel erg oud mannetje. Ik ben geradbraakt. Ik kan mezelf moeilijk aankleden.
1: Moch, och, arm.
2: Ja, ik raak met moeite uit mijn zetel. Ja, maar goed.
1: Oké, maar niet te veel pijn voor de rest wel.
2: Als ik me stilletjes hou, valt het wel mee.
1: Ja. Oké, hou je vooral heel stilletjes.
3: Fix, zeg, achter de microfoon zitten.
1: Ja, want het is gebeurd, hè. We hebben weer een record verbroken vandaag.
2: Ja, interessant, hè. Zijn die temperatuurwaarnemingen. Ik heb ze even opgezocht van 10 minuten geleden. 23 graden momenteel in Zeebrugge, 26 in Deinze, 27,8 in Ukkel en maar liefst op dit moment 28,9 graden in Diepenbeek. Ja, dat is toch echt wel uitzonderlijk warm. Het is nog nooit zo laat in het jaar zo warm geweest en dan ook nog eens een dagtekort te pakken. Ja, en ik zou ervan profiteren vanavond, hè, want het blijft nog even 20 graden en meer. Dus probeer nog eens een terrasje mee te pikken, want ik denk toch wel deze temperaturen, ja, dat zal wel de allerlaatste keer geweest zijn dit jaar. Want morgen begint al het ene en het andere te veranderen op de weerkaarten. Naast wolken en zon ontstaan er enkele buien. Vooral morgenavond is dat het geval bij nog 21 graden aan zee. 24 in het centrum en in de provincie Limburg kan het nog net 6, 27 graden worden. En dan donderdag, een dag met veel wolken, met vooral in het centrum en in de Ardennen een grotere regenkans bij nog 21 graden. Maar, vanaf vrijdag klaart het op, wordt het opnieuw droog en zonnig en maken we ons op voor, ja, wat is het, Indian Summer 3 of 4.0? Ik ben de tel ondertussen een beetje kwijtgeraakt.
3: En wij samen met jou, Erwin Franks. Hou je sterk daar, veel goede moed en tot morgen vroeg bij Veronique Sanderen.
2: Tot morgen.
0: We are music. Nostalgie.

Roxette, listen to your heart. We hebben hier in het muziekcafé nog Gilbert Montagnier voor je klaarstaan. En om 6 uur, ja, dan is het Tony Talboom. Die vertelt je elke avond de meest straffe verhalen achter de grootste hits uit de top 3000. Met dit keer een wild verhaal over Rod Stewart onder andere. Want die moest dringend iets veranderen aan zijn rock'n'roll levensstijl. Anders kon zijn stem eraan gaan. Nou, wat hij toen bedacht, wel, dat tart alle verbeelding eigenlijk. Het is vooral ook iets dat je beter niet thuis uitprobeert. Het is gewoon braaf luisteren zo dadelijk. Top 3000 Heroes. En nog een zeer fijne dinsdagavond. Blij dat je er weer bij was in het Muziekcafé.

0: NSW Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. NSW Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op nswbank.be.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
2: Volkswagen. Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
3: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
4: Bell & Bo.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
6: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
5: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.
7: Hoogstraten.
5: Hoogstraten aardbeien.
8: Nostalgie. Een goede avond, het is bijna 17:55. Het nieuws met vrouwtje Caljon. De Vlaamse regering zit in de laatste rechte lijn naar een begroting. Maar het duurt toch wel iets langer dan we hadden verwacht, want de ministers zitten nu zo'n anderhalf uur samen. Volgens CD&V en N-VA was er niet veel werk meer en kon alles klaar zijn op een kwartiertje. Maar volgens Vooruit moest er wel nog enkele zaken worden uitgeklaard. Je hoort minister van Energie, Melissa de Pratre.
9: We zitten in de laatste fase. Het is ook een loodzware opdracht natuurlijk om zo'n grote oefening te doen. Uw begroting moet op orde, dat vind ik ook. Dat is natuurlijk belangrijk, want met een failliete begroting kan je niet investeren. Maar natuurlijk, voor ons is wel de bezorgdheid. Het mag niet allemaal bij dezelfde mensen moeten. Komen. Het is wel belangrijk dat dat in evenwicht is.
8: Gisteren werd het overleg stilgelegd nadat minister Krevits en een kabinetchef zich niet goed voelden. Als alles goed gaat, kan minister-president Diependalen morgen dan eindelijk zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. En ook premier De Wever wil dit weekend een versnelling hoger schakelen in de federale begrotingsonderhandelingen. Als het kan, wil hij zelfs al tot de finish gaan. De Wever zoekt 10 miljard euro en heeft nu een aangepaste versie van zijn startnota klaar. De deadline is krap, het akkoord moet er op 13 oktober liggen. En dan moet De Wever zijn State of the Union in de Kamer uitleggen. Vorig jaar haalde hij die deadline niet. De Antwerpse pre-metrotunnel tussen linker- en rechteroever blijft 3 maanden langer dicht dan gepland. Tijdens de werken is meer asbest aangetroffen dan verwacht en die moet ook verwijderd worden, dat zegt de lijn. Normaal zou je eind maart weer de tram kunnen nemen van en naar Antwerpen, maar dat wordt nu uitgesteld naar het begin van de zomervakantie. Je kan wel nog altijd de alternatieven zoals de pendelbussen en het extra treinstation blijven gebruiken. En het is onzeker of Matthias Kasse volgende week kan deelnemen aan het WK Judo. Kasse liep vorige week een gekneusde rib op tijdens een training. Dit weekend volgt er nog een laatste test en dan wordt er beslist of Kasse zal afreizen naar Baku in Azerbeidzjan. Kasse zelf schat zijn kansen op dit moment op 50-50. Kasse werd al eens wereldkampioen in 2021 en pakte ook al 3 keer zilver.
5: Nostalgie weer.
8: Vanavond en vannacht licht bewolkt met zachte minima tot 20 graden. Morgen start vrij zonnig, daarna neemt de bewolking toe en is er kans op enkele buien met maxima tot 27 graden. Donderdag nog wat regen, in de namiddag droger met brede opklaringen, maar wel een pak frisser dan tot zo'n 20 graden. Vanaf vrijdag opnieuw zonniger. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
5: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Top 3000 Heroes.
10: Tony Talbot.
11: Echte rivaliserende bendes als figuranten in een videoclip. Dat is een raar idee, hè? En dat was er eentje van Michael Jackson. We are music. Als dat maar goed komt, hoor ik je denken. De afloop hoor je zo meteen.

0: meer en relax.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Ik heb weer goede verhalen en vooral goede hits voor je mee. We gaan naar 1983. Michael Jackson die neemt de videoclip op voor Beat It. Geen figuranten in de clip, maar echte straatbendes. Via de speciale eenheid van de politie laat hij echte leden van de rivaliserende Crips en Bloods naar de set halen. Regisseur Bob Giraldi die vindt het pure waanzin. En hij krijgt bijna gelijk. De sfeer die wordt zo grimmig op de set dat de politie de eerste avond de opnames wil stilleggen. Giraldi, die smeekt om nog een kans. Hij verandert zijn planning, zet de muziek keihard en laat Michael en zijn professionele dansers beginnen. De bendeleden die gaan rondom hen staan en ze kijken. En dan gebeurt het onverwachte. De sfeer die slaat helemaal om. Ze zijn compleet gefascineerd door wat ze zien. En de avond die kan gelukkig gewoon doorgaan. Beat It gaat over een gevecht dat je maar beter uit de weg kunt gaan. En dat moest Michael Jackson die avond op de set ook echt doen.

0: Een wereldberoemde rockster flirt met de vriendin van Axl Rose. En wat daarna gebeurt, ja, dat is pure Guns N' Roses. Een blauw oog, een bloedneus en daarna heel veel pintjes. Straks de details na Tina Turner en de Blues Brothers.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Deze radiospot is voor u.
3: Zeker.
2: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
3: Pas opgestaan.
2: ...al direct weer in slaap valt.
3: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
2: En maar kwijlen op zijn kostuum.
3: Ja, is dat normaal?
2: Nee.
3: Want slapen doet je in je bed.
2: Het is bedtijd.
3: Echt waar.
2: Tijd voor een Sleep Life bed.
4: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
7: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dikar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dikar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dikar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dikar.be.

0: Guns N' Roses en David Bowie na elkaar zo meteen, want die hebben ooit nog stevig in de clinch gelegen.
1: Top 3000 Heroes, beleef de hits.
0: 1989, Guns N' Roses is in het beroemde The Cat House om de videoclip voor hun hit It's So Easy op te nemen. En plots duikt niemand minder dan David Bowie op de set. Alleen de zanger heeft iets te veel gedronken en begint schaamteloos te flirten met de vriendin van Axl Rose, Erin Everly. Ja, Axl die staat niet bepaald bekend om zijn kalmte. Hij ontploft, hij deelt een klap uit en jaagt Bowie letterlijk de set af en de straat op. Al brullend, met heel veel lawaai en met heel veel drama. David Bowie die kiest eieren voor zijn geld en vlucht weg. En gelukkig ging de bui snel weer liggen en liep het goed af. Bowie die bood zijn excuses aan en de twee rockgoden die zijn diezelfde week nog samen gaan feesten alsof er niks gebeurd was. Samen pintjes pakken, dat was rock'n'roll relatietherapie in 1989.

0: Rod Stewart die moest dringend iets veranderen aan zijn wilde levensstijl. Anders kon zijn stem eraan gaan. Wat hij vervolgens bedacht, ja, dat tart werkelijk elke verbeelding. En het is vooral iets wat je beter niet thuis zelf uitprobeert. Meer daarover straks. Eerst ook nog Mea met All About the Money en Man at Work, Down Under.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vanavond Belgische kost?
2: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
3: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
5: Weet je wat als zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Shh. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil de gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goed gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools maar dat je het gehoord hebt van een vakman.
6: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demos van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
8: Thank you.

0: verwacht je in het volgende uur aan de nummer 11 van onze 80s en 90s top 2000? Ja, van mij had hij eigenlijk toch nog iets hoger gemogen. Toto en Afrika blijft zo goed. Het volume gaat hier weer helemaal open.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: En dan Rod Stewart en Ronnie Wood. Ja, die hadden in hun wilde jaren een neus voor hits. Maar helaas niet alleen daarvoor. Jong en onbezonnen. Tot Ronnie op een dag ontdekt dat er door al dat snuiven een gat in zijn neus tussen schot zit. Rod die krijgt de schrik te pakken. Hij is bang dat het niet alleen zijn neus gaat beschadigen, maar ook zijn stemband. En voor een zanger met zo'n miljoenenstem is dat natuurlijk een ramp. Dus bedenken Rod en Ronnie een alternatief. Ze kopen verkoudheidscapsules bij de apotheek, halen die uit elkaar, gooien de inhoud weg en vullen ze opnieuw met cocaïne. En vervolgens nemen ze die capsules niet via hun mond, maar als zetpil. Rod vertelt dit in zijn biografie. Dus om zijn beroemde neus en zijn gouden stembanden te sparen, besloot Rod Stewart dat de drugs voortaan maar langs de artiesteningang naar binnen moesten. En zo bleef die beroemde schorre stem intact. Over de rest van zijn anatomie zullen we het maar niet hebben.

0: vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh my zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
4: B-Bad.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
4: Profel.
5: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
6: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
5: Absoluut, met de Pro van
4: Profel.
5: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
9: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.

0: doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
1: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
0: Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Ah, ik ben het beu!
4: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder liever?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
5: Da, Simo!
6: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
7: Nostalgie. Een goeie avond. Dit is het nieuws van 3 voor 7. Ik ben Vrouwtje Kaljon. Het wordt wellicht een zware winter. De Europese Unie verwacht geen problemen met de energievoorziening deze winter. Maar het wordt hoe dan ook moeilijk, want de energieprijzen zullen wellicht torenhoog zijn. Dat is gezegd tijdens een vergadering van de Europese energieministers in Dublin. Tijdens een normale winter kunnen bijna 50 miljoen mensen in Europa hun huis niet goed verwarmen. Het kan deze winter nog erger worden. De Europese Unie zoekt nu naar maatregelen om die prijzen te verlichten. De Antwerpse pre-metrotunnel tussen linker- en rechteroever blijft 3 maanden langer dicht dan gepland. Tijdens de werken is meer asbest aangetroffen dan verwacht en die moet ook verwijderd worden. Dat zegt de lijn. Normaal zou je eind maart weer de tram kunnen nemen van en naar Antwerpen, maar dat wordt nu uitgesteld naar het begin van de zomervakantie. Je kan wel nog altijd de alternatieven zoals de pendelbussen en het extra treinstation op linkeroever blijven gebruiken. En Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. De koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd na de parlementsverkiezingen vorige week. Ze is de burgemeester van Marrakesh en de leider van de Partij voor Authenticiteit en Moderniteit. Die partij haalde de meeste zetels in het parlement. El Mansouri moet nu onderhandelen met andere partijen om een coalitie te vormen. De nieuwe regering zal focussen op een betere toekomst voor jongeren en het opkrikken van de economie.
6: Nostalgie weer.
7: Vanavond en vannacht licht bewolkt met zachte minima tot 20 graden. Morgen start vrij zonnig, daarna neemt de bewolking toe en is er kans op enkele buien met maxima tot 27 graden. Donderdag nog wat regen, in de namiddag droger met brede opklaringen, maar wel een pak frisser dan tot zo'n 20 graden. Vanaf vrijdag opnieuw zonniger. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
6: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Goedemorgen, Peter Thijssen.
2: Goedemorgen.
1: Jarenlang ook Samson gespeeld.
2: De allereerste keer dat ik op moest als Samson. Op het einde van die show zingen we dan natuurlijk het lied, de Samson Rock. Dat rijmde allemaal op L. En ik dacht van, goh, ik kan een keer wat andere woorden ertussen smijten.
1: Oei.
2: En die Gertie komt na die voorstelling naar beneden. Wat doe je aan het Thijssen? We zingen al 25 jaar hetzelfde. Meneer komt weer eens mee en begint met andere woorden te zingen. Dat gold toch niet.
0: Luister ook morgen naar Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Van der Bouwheden. Op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
7: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
8: Wat?
7: Hier staat op alle modellen.
8: Ja, ja.
7: En die prijzen, zijn die gecheckt?
8: Absoluut.
7: De Ford Kuga vanaf €24.500.
8: Yep.
7: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
8: Oké.
9: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
10: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
11: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
12: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
11: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
13: De soundtrack van je weekend.
0: Dat is Nostalgie.

0: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan...
1: Drie daarvan...
0: zijn de drie van Nostalgie.
2: Wij zijn...
3: Nostalgie.
0: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf volgende week maandag. Alleen bij Nostalgie.
4: Vroeger had ik iets van, o jonger, o liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n ouwe sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster ene keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kunnen er niet meer afblijven.
5: Beemsterkaas! Lekker! Echt! Lekker!
6: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
9: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
8: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
10: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
9: Ja, ik bel erop de makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
11: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
12: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
13: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
14: Of zoals wespen van mijn terras.
12: Of zoals indringers uit je tuin.
14: Oh ja.
12: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
15: Stop, identificeer jezelf.
12: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
16: Dom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
17: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
18: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
19: De Brussel invasie.
5: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
18: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
5: Oh, Niklas, saai, joh.
18: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
5: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toast.
8: Heb jij de Nostalgie-app al? Je ontdekt er ook al onze digitale zenders.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Er is een Vlaams begrotingsakkoord. Dat heeft minister-president Matthias Diependalen zo net bevestigd. De Vlaamse regering zocht zo'n 2 miljard euro om te besparen.
2: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met drie partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dan is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte, collegiale manier wel in geslaagd.
1: Zo worden de dienstenchecks opnieuw duurder en stijgen de registratiekosten als je een huis koopt. Morgen spreekt Diependalen het parlement toe in zijn septemberverklaring. De sectorfederatie voor huishoudhulpen trekt aan de alarmbel nu de Vlaamse regering de prijs van die dienstenchecks opnieuw gaat verhogen, van 10 naar 12 euro. De sector vreest onder meer dat 23.000 huishoudhulpen hun job volledig of gedeeltelijk zullen verliezen. Je hoort Steve van den Berge van de federatie.
3: Heel wat gezinnen, tweeverdieners die het vroeger met twee jobs konden bolwerken, doen of vandaag drie jobs en gebruiken die checks om dat te kunnen doen. En die zeggen nu van oké, we gaan zelf het huishouden terug doen, we gaan die job niet meer doen, minder koopkracht. Duizenden huishoudhulpen die zullen verdwijnen. En tenslotte, maar niet in het minst, heel gevaarlijk, zwartwerk zal weer opleven, meer dan ooit.
1: Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. Dat laat het Koninklijk Paleis weten. Fatima Ezzara El Mansouri is op dit moment burgemeester van Marrakesh en won vorige week met haar partij de parlementsverkiezingen. Zij krijgt nu de taak om een nieuwe regering te vormen. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
1: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
0: In Libelle naar...
1: De vijf beste looks van nu.
0: In Feeling of naar...
1: De hotste adresjes in je buurt.
0: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. Er is een Vlaams begrotingsakkoord. Dat heeft minister-president Matthias Diependalen bevestigd. De Vlaamse regering zocht zo'n 2 miljard euro om te besparen.
2: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met drie partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dan is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte, collegiale manier wel in geslaagd.
1: Zo worden de dienstenchecks opnieuw duurder en stijgen de registratiekosten als je een huis koopt. Morgen spreekt Diependalen het parlement toe in zijn septemberverklaring. De politie en veiligheidsdiensten uit 8 Europese landen hebben de voorbije week samen een grote antidrugsactie gehouden in de lucht. Het was een internationale samenwerking om smokkel via bijvoorbeeld privé- en zakenvluchten tegen te gaan. 47 vluchten zijn als verdacht bestempeld. En op een privévlucht vanuit Zaventem is meer dan 100.000 euro cash gevonden in verschillende munteenheden. Ons land gaat dit jaar nog 3 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Dat schrijft Oekraïns president Zelensky op X. De 3 F-16's maken deel uit van de 7 gevechtsvliegtuigen die ons land aan Oekraïne dit jaar heeft beloofd. Het gaat volgens defensieminister Franke om vliegtuigen die België niet meer kan gebruiken, maar Oekraïne wel. Bijvoorbeeld in de luchtafweer of als oefenvliegtuigen. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. Minister-president Matthias Diependalen kan morgen zijn septemberverklaring afleggen, nu de Vlaamse regering een akkoord heeft over de begroting. Ze zocht tot 2 miljard euro om te besparen.
2: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met drie partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dat is niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte, collegiale manier wel in geslaagd.
1: Het akkoord kwam er wel een dag later dan voorzien, nadat minister Krevits en een kabinetsmedewerker gisteren onwel werden tijdens het overleg. In de septemberverklaring van minister-president Diependalen zal hij toelichten welke maatregelen er komen. Politiek journalist Karel Attree lijst nog eens op wat we tot nu toe al weten.
3: De dienstenchecks die kosten straks 12 euro per stuk. En vanaf 175 stuks betaal je 13 euro per stuk. En dan, voor wie een huis wil kopen, betaal je dus straks 3% registratierechten. En dan nog het groeipakket. Bij de geboorte van elk kind kreeg je tot nu een premie van dik 1300 euro. Dit bedrag valt helemaal weg bij de geboorte vanaf je tweede kind.
1: In ruil voert de Vlaamse regering naar eigen zeggen ook zelf wel besparingen door. Zo zouden er minder subsidies worden uitgedeeld. Andere maatregelen kennen we voorlopig nog niet. In Antwerpen hebben Vooruit en CD&V een akkoord gesloten om Ginny Beels uit de provincieraad te krijgen. Dat schrijft de Standaard. Gisteren besliste Vooruit om de samenwerking met Beels stop te zetten, omdat ze niet loyaal genoeg is. Maar Beels zetelt op dit moment nog als Antwerps gedeputeerde. Vooruit diende daarom een motie van wantrouwen in. CD&V steunt die in ruil voor haar zitje. Ook N-VA zal het decreet steunen. Wie van CD&V dan de plaats van Beels zal innemen, is nog niet duidelijk. In heel Frankrijk zijn vandaag al zo'n 440 mensen opgepakt bij de scholierenprotesten. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het gaat voornamelijk om jongeren. Die komen al een week op straat uit protest tegen het lerarentekort en de hoge werkdruk. Op verschillende plaatsen liepen de protesten uit de hand. Tientallen mensen raakten daarbij gewond. Voetbalclub Manchester City is schuldig aan financieel gesjoemel. Dat bevestigt de Premier League. Het hing al een tijdje in de lucht, maar het is nu bevestigd. Het gaat onder meer om schijncontracten met sponsors. De club zou bijna 1 miljard euro verduisterd hebben tussen 2009 en 2018. Manchester City laat weten dat het in beroep gaat. Vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. En vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are you.